0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dit is 2-2.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte

0: was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.

0: Ja, goedemorgen. Het is 1 augustus, nieuwe maand. En het is weer tijd voor 2 op zaterdag, deze zaterdag. Techniek vandaag in handen van Toby Huizinga. En mijn collega naast mij is Paulus Kerpels.
1: En naast mij zit John van Hout.
0: Ja, dank u.
1: En in het midden zit
0: Marco.
1: Extra gast.
0: Ja. Marco Schigardis.
2: Tijdje geleden.
1: Onze Wimman en onze volgende gast komt ook op binnen, Wim van Zon.
0: Ja.
1: Oftewel, als hij nog 1 stap zet, hebben wij een zonnetje in huis.
0: Ja.
1: Kijk, zie het.
0: Nou, zie
1: hem al. Helemaal goed geregeld.
0: Ja. Nou, wat gaan we doen vandaag? In ieder geval beginnen we straks eerst met het weerbericht van Marco. En hopelijk dat hij eens wat regen gaat verkondigen, maar ik ben boven van niet.
2: Slecht nieuws.
0: Ja. Toon en Image, en een nieuwe ruimte en afscheid van Schiedam. Dat gaan we met Wim van Zon doen, die was net al binnen. Dan gaan we praten met Kids Bouwdorp, met Marina of Marinia. Akon, als ik het goed spreek.
1: Ja, ik denk het.
0: Ja, hè?
1: We horen het vanzelf.
0: En dan de 2e uur doen we Banu Badur en Schiedam Partners. De agenda van augustus. En dan Sabrina Kuiten, Empowering Girls Gambia.
1: Ja, en die komt van heel ver. Die moest toevallig hier zijn, want die woont ergens in de Betuwe. Dus ik hoop dat ze komt, maar ze zou het eigenlijk door de telefoon doen. Maar omdat ze toch in de buurt zou zijn...
0: Ja, maar dan moet ze Flipje wel meenemen.
1: Ja, denk het, ja. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over zeepjes.
0: Zegt hij?
1: Over zeepjes, zei ik. Gaan we het hebben met die mevrouw.
0: Zeepjes.
1: Ja, en haar stichting. Ah. Maar goed, mag ik een klein beetje meer geluid op mijn hoofdtelefoon? En dan gaan we nu verder met Marco...
3: Dit is 2-4.
1: Ja, dit keer niet aan de telefoon, maar gezellig naast ons.
2: Ja.
1: De aardbeienkoning van het Westland, zullen we maar zeggen.
2: Ja, ik heb meerdere titels. Maar je had net over die Flipje uit de Betuwe. Die heb ik dus al bij me. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Staat erop. Bij Boerengoed uiteraard gehaald in Hadwijk natuurlijk. Maar staat erop waar ze vandaan komen.
1: Dus, ik kocht van de week een keer bij een bekende supermarkt met 2 letters. Ja. Een bakje druiven. Ja. En dan staat er altijd op waar ze vandaan komen, dat moet.
2: Ja.
1: En toen stond er op diverse landen.
2: Nou, hebben ze denk, bij elkaar.
1: Ze zullen toch niet in 1 bak van verschillende landen aardbeien doen? Ja. Dat lijkt me toch zo raar. Ja. Maar die komen ook uit Egypte en zo.
2: Hoe komen ze uit Egypte?
1: Die aardbeien, of die druiven wel, ja.
2: Okay. Nou, we gaan eens opzoeken waar die polderkoninklijkjes heten ze. Polderkoninklijkjes.nl. Nou, we zijn ook nog een beetje reclame. Nou,
1: ja, ja, maar gisteravond...
2: Maar gaan we straks lekker opeten, Paulus.
1: Gisteravond op televisie ging het over de aardbeien... en er is niks zo giftig als aardbeien, hoorde ik.
2: Waarom?
1: Omdat er heel veel opgespoten wordt.
2: Oh.
1: Maar er is nu...
2: Deze niet.
1: Er is nu een machine uitgevonden,
2: ja.
1: Maar die is ontzettend duur.
2: Ja.
1: En die gaat 's nachts... tussen al die struiken door.
2: Ja.
1: En die straalt iets uit met panelen.
2: Ja.
1: Waardoor de schimmels verdwijnen. En dan hoeven ze niet meer te spuiten.
2: Nou, ik kom uit Westland, dus ik heb veel mensen in de omgeving... die zich permanent bezighouden met gewasbescherming.
1: Zo dat lijkt
2: tegenwoordig.
1: Heel interessant.
2: En,
1: ja.
2: Dat is heel belangrijk, want dat doet die tuiners natuurlijk. Daar zijn ze het hele leven mee bezig. Maar we gaan het ook nog even weer hebben, toch? Of doen we dat
1: weer,
2: slaan we
1: ja.
2: Het over?
1: Ik hoorde van de week een jockey zeggen... weet jij hoe je regen schrijft? Dat vond ik ook wel een mooie.
2: Kijk. We beleven natuurlijk wel bijzondere tijden. Ik doe nu 2,5 jaar het weerbericht voor de WOS. En ik schrijf wat in de krant. Komen jullie natuurlijk ook weer een jaar of zo van anderhalf, volgens mij.
1: Ja, ja.
2: En ik word tegenwoordig aangesproken. Die zeggen, jij moet blijven. Want sinds ik actief het weerpraatje hou erover schrijf... hebben we eigenlijk alleen maar mooi weer.
1: Regent het niet meer?
2: Het regent niet meer. Nou, het begint nu natuurlijk wel wat vervelend te worden. Wat de regen aangaat.
1: Ja, het geeft.
2: Alleen de winterliefhebbers komen niet aan bod. Je weet, dat ben ik zelf ook. Dus dat is natuurlijk een drama.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar we beleven deze zomer natuurlijk. Ik durf wel te zeggen, hè, juni, juli, augustus is natuurlijk altijd de zomer meteorologisch.
1: Ja, ja.
2: Dat we de warmste zomer ooit gaan krijgen.
1: Ooit?
2: Ja.
1: En met warmste bedoel je dan de gemiddelde temperatuur?
2: Gemiddelde temperatuur. Ja.
1: En die
2: ja.
1: Komt uit, denk je?
2: Ja.
1: Boven de 20 of niet?
2: Nou, dat zou heel extreem zijn, maar ergens 19, zoveel is dat wel. En om even in perspectief te plaatsen, dat is dan de warmste. Maar ik heb vanochtend ook eens opgezocht wat nou de koudste was.
1: Oh.
2: In het jaar dat ik geboren ben, in 1962. Dus niet 63, maar 62.
1: Was of was je het even vergeten?
2: Nee, dat is na die koude winter. Maar dat had het dus voor die koude winter. En toen was het 14,5 graden. Dus we gaan nu naar 19, dat is 5 graden, hè?
0: Ja, maar dan is het toch niet de hele zomer 14 graden?
2: Ja, gemiddeld.
1: Gemiddeld. Ja.
0: Nou, dan is het al koud geweest.
2: Ja,
0: hoor.
2: Dat is koud geweest. Maar ja, dan, toen wij klein waren, nou, we kunnen hier een beetje zeggen dat we dezelfde generatie zijn. Toen was de gemiddelde temperatuur 16 graden, 16,2. Ja. En in een nieuwe klimaat, hè, dus vanaf 1900 tot, of 2000 tot 2030, waar we nu in zitten, meet altijd in 30 jaar, zitten we op 18 graden, 18,2. En dan gaan we dus nu al, deze zomer, 1 tot 1,5 graad boven. Ja. En ja, ik ga nog eens een onderzoekje doen. Ik ga eens verdiepen hoe dat komt. Nou ja, we hebben natuurlijk steeds hoge druk invloeden. En die hoge druk invloeden, ja, Azorenhoge drukgebied hoor je dan. En die zorgt eigenlijk voor dat de depressies, die vaak hier westenwind en kou brengen, en regen, nou, die gaan op bezoek in Noorwegen en soms zelfs in het zuiden. Maar niet hier in de regio. Ja. En dan zie je dus in Frankrijk, Nederland, Midden-Europa, dus droogte. En nu is het wel heel extreem, want het heeft natuurlijk deze maand, ik heb niet, volgens mij is het 8 mm of zo gevallen. Ja, meer zal het niet geweest zijn. Nou, dat is echt bijzonder. Ja. En wat John ook al zei, de Delfland en de Rijnland, volgens mij ook in de buurt van Leiden, die gaan gewoon zeggen, je mag niet meer sproeien.
0: Nee, het werd gisteren gemeld.
1: Al het water wat we hebben moet heel goed gebruikt worden.
2: En ik geloof ook niet dat voor 5 augustus, durf ik wel te zeggen. Ik heb zitten kijken tot 14 augustus. Ja, er zal wel eens wat regen vallen. Maar we hebben natuurlijk wel 40, 50 millimeter nodig om het een klein beetje te herstellen. Ja. En als het 3 millimeter valt, dan verdampt het ook weer zo snel.
1: Ik hoorde vorige week zondag, geloof ik, was het een klein buitje in Vlaardingen. Toen zeiden ze, na 2 dagen is de grond weer net zo droog als daarvoor.
2: Nou, om je gras te laten groeien, dan heb je tussen de 5 en 10 millimeter minimaal nodig om die wortels weer te activeren. Want het water moet natuurlijk eens naar beneden en die wortels.
1: Ja, nu blijft het staan, hè? Nou, een beetje, omdat de grond zo hard is.
2: Ja. Nou, goed, dat... Het is zoals het is. En dan weet jullie ook zeggen, als je dan de sportvelden ook niet mag beregenen. Ik heb weer mijn mooie shirt aan van de voetbalvereniging KMD. En ik ga ook over de velden. Maar dat wordt wel een uitdaging.
0: Ja,
2: Want dan is het binnen. Stel voor dat het warm blijft. Hè? Deze week zijn vaak de eerste trainingen weer begonnen voor de voetbal. Ook hier in de regio. Nou ja, en heel veel kunstgras natuurlijk, maar we hebben ook nog gewoon gras. En daar hebben we wel dik problemen. Ja. Want dan wordt het gewoon helemaal geel. En dan denk ik niet dat erop gevoeld geworden.
1: Nou zit ik dadelijk om 1 uur op het kasteel van Sparta. Want dan spelen ze een oefenwedstrijd. En het is feest vandaag bij Sparta.
2: Gefeliciteerd.
1: Zal ik dan een gietertje meenemen om ze te helpen?
2: Nou, ik neem aan dat ze voor de BVO's een uitzondering maken. Maar ik weet niet wat belangrijk is, het voetbal of de waterstand. Maar dit ligt vlak bij het water daar zo.
1: Het is altijd een leuk gezicht als die sproeiers omhoog komen. Want
2: ja, die zitten erin.
1: Vaak in de rust komen de reservespelers een beetje inschieten.
2: En daarom gaat ze dingen omhoog.
1: En die letten niet altijd op. En dan is het wel leuk om te zien dat ze dan toch even de douche krijgen.
2: Klopt. Ik zit bij een ander clubje. Ook met rood-wit, weet je, ga ik hier niet even over praten.
0: Het mooiste is, ik las gisteren ook nog dat bij VFC hebben ze een derde veld. Ja. En dat schijnt dus al helemaal droog, een soort knollentuin te zijn.
1: Ja. Ja. Ja. Maar er is reeds wat aan gedaan. Zo snel zijn we met ons.
2: En ze hebben in Den Hoorn, want ik kreeg gisteren, wanneer is maandagavond ook weer aan het racefietsen langs die golfbanen en de voetbalvelden bij Den Hoorn en Schipluiden. Die liggen er natuurlijk als biljartlakens bij, hè, nog steeds. Want dat hebben ze natuurlijk keurig onder. Ligt ook wat lager, dat is natuurlijk dat in de polder. Maar die hebben een paar jaar geleden een konijnenplaag gehad. Dan heb je ook een probleem, dan kan je helemaal niks.
1: Want dat hebben we gehad bij Hermes DVS.
2: Ja?
1: Ja, dat is heel gevaarlijk. Want als je daar met je schoen instapt, dan kun je gelijk naar het Vlietland hier.
2: Ja, dan, je ziet het niet. Nee, dat was helemaal afgekeurd. Maar goed, eigenlijk is het gewoon op en top zomer. Wat we wel hadden vanochtend, ik weet niet of je het gemerkt hebt, jullie zijn op de fiets volgens mij. Maar het was wel fris vanochtend.
1: Toby ook.
2: 13 graden.
0: Ja, ik zal 13 graden op de buitenwind.
2: En ik kwam vanochtend mijn bed uit en een minuutje van 7:30. En het eerste wat ik doe is mijn buitendeur helemaal open doen. En je weet waar ik woon. Dus lekker. En dan die frisse.
1: Een lekker fris briesje.
2: Ja, voor het eerst eigenlijk dat we niet buiten hebben zitten ontbijten de afgelopen dagen. Maar we hebben natuurlijk noordenwind nu. Hè. Je ziet dan ook het gras was wel, er zat wel weer dauw op, maar dat gaat niet het volgende.
0: Nee, ga niet helpen.
2: Nee. Want we hebben gewoon ik durf wel te zeggen, tot 14 augustus. We hebben de komende dagen weer echt ook weer hitte, maandag en dinsdag ook, hè, rond die 30 graden. En dan gaan we naar een graad of 4, 25. En dat vinden we tegenwoordig heel normaal. Dat is natuurlijk op zich zo'n lange periode.
1: In onze jeugd was dat de hittegolf natuurlijk.
2: Ja, dat was het wel. En als je het is gewoon uniek. En je ziet ook, volgens mij is vanaf 10 juni, of iets in die richting, is het niet meer onder de 20 graden geweest, althans het maximum temperatuur. Ja. Behalve dan bij ons een keer 19,9, hè, maar hier in Rotterdam is het gewoon al 6 weken. Gewoon,
1: maar nou zag ik gisteren dat er heel veel regen valt in het oosten van Duitsland en richting het zuiden. Maar dat is toch regen die gemaakt is, zeg maar, boven zee?
2: Ja.
1: Slaat hij ons dan over en laat hij het daar pas vallen?
2: Nou, ik heb net verteld, kijk, die hoge drukgebieden, die kern die ligt dan vaak, die ligt boven de Britse eilanden. Hè? Of hij ligt wat zuidelijker. Nou, die maakt dan connectie met het Azorenhoge drukgebied, wat er eigenlijk altijd ligt, hè, even simpel gezegd. En uiteindelijk, als er ergens hoge druk is, moet het natuurlijk ook ergens lage druk zijn.
1: Ja, het is een beetje de yin-yang.
2: Ja, en die komen dan, en wat je dus dan in, wat je daar wel hebt, dat je daar lage druk hebt, krijg je natuurlijk instabiliteit. Want die regen valt daar niet in de vorm van bijvoorbeeld de front wat overtrekt, dat kan niet. Maar onweersbuien, dat zie je natuurlijk in Italië ook vaak. Ja. Dat, volgens mij ben jij er geweest, hè, in die richting.
1: Ja, dan,
0: ik ga er nog heen.
2: Ja, maar goed, die Alpen die vormt dan, dan op een gegeven moment gaat dat een beetje rondtollen.
1: En dan krijg je van die grote hagelstenen en dat soort dingen.
2: Maar dat zijn buien die dus door de convergentie komen. Hè? Die Cape Index, waar ik het wel eens over heb gehad, die is daar groot. Maar wij zitten hier gewoon permanent, eigenlijk al vanaf 10 juni zitten we onder hoge druk. Ja, dan zijn er geen buien. Simpel zat. En de fronten, ja, dat gebeurt op dit moment niet. Dus de westcirculatie heb ik het ook wel eens over gehad. Als dat weer, dan heb je weken achter elkaar regen en wind en dan vaak in de herfst. We hebben het niet. En daar gaat de komende weken over geschreven worden, let maar op. Waar is de westcirculatie? Dat soort dingen. We hebben het al eerder over gehad. Vorig jaar hadden we ook zo'n periode. Maar nu is het gewoon bijna 2,5 maand.
1: God, toch interessant, het weer. Ik wou het eigenlijk met jou ook nog over El Niño hebben, maar ja, de tijd gaat...
2: Nou, heel kort, want ik heb het wel even opgezocht. Kijk, El Niño, een plotselinge temperatuurverhoging in de Stille Oceaan. Dat is een eindweg, hè?
1: Ja.
2: En dat beïnvloedt dan verschillende weersystemen op de wereld. Maar de directe invloed hier in West-Europa is eigenlijk nooit aangetoond. Dus het is vaak weer... En als het straks gaat regenen, het gaat straks een keer regenen, want dat weet je, in september. En dan heb je wel eens kans dat heel veel water naar beneden komt, dat er vrij warm badje naast ons hebben liggen. En dan gaan de mensen weer schrijven, dat komt door El Niño. Maar dat denk ik niet, hoor. Dat komt gewoon door de warme temperaturen dan aan de Noordzeekust. Maar ik denk, prima. En we gaan... ik heb de zwemmerkoningjes meegenomen, dus daar gaan we straks even lekker van
1: eten. Marco... Dank voor de komst.
2: Graag gedaan.
1: Volgende keer op de fiets, hè? Denk erom.
2: Nou, ik heb gisteren 120 kilometer gefietst. Dus en ik krijg die aardbeien. Die slagroom natuurlijk niet bij. Want die slagroom is al geklopt, hè? Dus dat hoef ik niet.
1: Oké, dankjewel en geniet van het weer.
2: Dankjewel.

0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Dit is 2.
1: Aangeschoven is Wim van Zon. En jij bent van Stichting Toon en Image.
2: Klopt.
1: Ja. Hoe is dat zo begonnen? Moet daar eens mee beginnen?
2: Nou, dan moeten we wel een paar jaar terug in de tijd. Rond 2015 hadden we met een aantal mensen een hele grote tentoonstelling in Rotterdam, in de Phoenixloods, wat nou het museum voor de landverhuizers is. Ja. 6000 vierkante meter. En dat was gebaseerd op het feit dat we 10 jaar lang tentoonstellingen op het Noord-CDS Festival hadden gedaan. En de gemeente Rotterdam vroeg toen van, wil je een tentoonstelling doen die eigenlijk die jazzfotografie in brede zin laat zien. En we hadden zelf ook al een galerie, maar met een kleine oppervlakte. Maar daar hadden we 6000 vierkante meter. Een verschrikkelijk grote tentoonstelling. En daar hebben we ook met heel veel verschillende mensen aan gewerkt. En toen is het idee ontstaan om een soort museum voor muziekfotografie op te zetten. Nou, daar hebben we lang aan gewerkt. Alleen toen we naar Schiedam kwamen in 2022... toen er ruimte vrij was in het oude postkantoor, toen was inmiddels mijn mecenas voor dat museum, die was plotseling overleden. En inmiddels is de man waar ik verder mee samenwerk op een leeftijd dat hij zegt, ik ga er nu echt mee stoppen. Dus we hebben in het oude postkantoor een grote galerie. Maar eigenlijk willen we met een Big Bang Schiedam juist gaan verlaten.
1: Dus helemaal geen Schiedam meer?
2: Ja, nou sowieso tot voorjaar, volgend jaar blijven we nog wel in Schiedam. Maar het is nu wel zeker dat we dan echt Schiedam verlaten. En
1: naar Rotterdam?
2: En in Frankrijk gaan we wat dingen doen.
1: Oh, ja, dat is nog ver. Dus dan verdwijnt eigenlijk het hele gebeuren.
2: Ja, maar wat ik al zeg, van we willen niet zomaar de boel verlaten. Dus we gaan met een Big Bang. En daar hebben we de kans voor gekregen, omdat ad hoc leegstandsbeheer bij ons kwam. Die zeiden, naast jullie staat de oude Van Meurs winkel, bijna 1000 vierkante meter leeg. En we willen daar een tijdelijke culturele bestemming aan geven. Toen hebben we een plan gemaakt. En ad hoc heeft gezegd, dat is een goed plan. En voor ons brengt het toch een beetje, voor een half jaar maar hoor, maar een soort oplossing voor het feit dat we toch een muziekfotomuseumtje wilden hebben. Want daar gaan we honderden muziekfoto's laten zien van de meest beroemde fotografen van over de hele wereld.
1: Ja, en daar zitten natuurlijk allemaal beroemde artiesten bij.
2: Ja, ja, je noemt maar een artiest en daar hangt een foto van. Dus of het nou Jimi Hendrix is of David Bowie of de Beatles. Heel veel van de Stones trouwens. Er zijn nogal fotogenieke gasten geweest in het verleden.
1: En bijvoorbeeld wat nu toevallig vandaag populair is, Madonna.
2: Ja, we hebben van Madonna ook foto's uit beroemde Kuipconcerten met de Jean-Paul Gaultier bustes.
1: Oh ja,
2: die hebben we ook nog in de voorraad, ja.
1: Ja, nee, want ze treedt vanavond op in Amsterdam.
2: Ja.
1: Dus, en zijn er ook foto's die, ik heb begrepen dat je ze kan ook kopen? Die,
2: ja. Nou, we hebben foto's uit de eigen collectie die in de loop van de 25 jaar dat we bezig zijn zelf ingekocht hebben bij tentoonstellingen. Maar een deel daarvan gaan we nu ook verkopen. We hebben foto's van fotografen van over de hele wereld in consignatie die we altijd mogen verkopen. En we hebben voor deze speciale ruimte weer contact gezocht met een aantal bekende fotografen, zoals Gijsbert Hanekroot, de eerste fotograaf van Muziekkrant Oor. Govert de Roos, die nu een boek uit heeft over André Hazes. Om te kijken of we ook van hen weer foto's daar kunnen laten zien en verkopen.
1: Dus meneer Hazes hangt er ook?
2: Ja, we hebben nooit eerder hebben we foto's van André Hazes gehad. Maar in november hebben we hoogstwaarschijnlijk foto's van André Hazes hangen. Want dat is heel raar, maar Govert die kwam bij ons en die zei van, je kent mij van onder andere de Hazesfoto's. Maar mijn vriend Gerard Wessel, dat was de vaste fotobiograaf van Herman Brood. En Herman Brood zou in november, deze november, 80 jaar geworden zijn. En Govert heeft een idee. Laten wij samen, Gerard en hij, bij jou een tentoonstelling doen. Die heet Geef het volk brood en Hazes. En dan met foto's van Herman Brood en André Hazes.
1: Oh, dat belooft wel.
2: Ja, dat wordt vrij spectaculair.
1: En dan krijg je natuurlijk een hoop bezoekers.
2: Ja, daar
1: dat hoop je wel.
2: Nou ja, nee, maar daar komen we wel weer bezoekers. Kijk, we hebben afgelopen jaren ook wel gekke tentoonstellingen gedaan. Bijvoorbeeld de eerste fototentoonstelling over de Kings. band uit de jaren 60 die een beetje vergeten is, maar heel veel hits hebben gehad.
1: Ja.
2: En daar kwamen mensen uit Engeland en Duitsland op af.
1: Ja, ook. Want ja, dat mensen van wordt toch via internet gelezen, denk ik.
2: Ja, nou, we hebben een nieuwsbrief, er zijn een paar duizend mensen die lezen dat. En de muziekbladen die schrijven regelmatig over ons. Alleen in Rotterdam hadden we van de gemeente heel veel ondersteuning. De gemeente kwam ook naar ons toe. Die zei, jullie hebben zoveel ideeën van, wil je wat doen rond het Noordse Jazz Festival? Of we willen in het Oude Noorden wat extra doen. En elk contact met de gemeente Schiedam is op nul uitgelopen. En dat is echt,
1: ja,
2: dat dan zijn we ernstig teleurgesteld over de kwaliteit ook, hè, van de ambtenaren hier in Schiedam.
1: Ja, Schiedam staat dan niet bepaald vooran in dat soort zaken.
2: Nee, maar het is ook, dat vind ik vervelend, de desinteresse van die ambtenaren. Dat vind ik wel heel erg.
1: Ja, ja, Rotterdam is natuurlijk ook een grote stad, hè, dat scheelt.
2: Tuurlijk, en daar kan ook veel meer, dat snap ik wel. Maar er is nooit iemand die van de gemeente echt belangstelling getoond heeft als wij internationale tentoonstellingen. En dan krijgen we wel nog ambtenaren en zelfs ministers zijn bij ons op bezoek geweest. Maar uit Schiedam, van overheidswegen, nooit iemand.
1: De burgemeester ook niet?
2: Nee, die hebben we wel eens aangesproken. Ze zeiden, ja, kom binnenkort wel eens een keer kijken, maar die hebben we nooit gezien.
1: Ja, ja, hij woont toch vlakbij, hij kan het lopen.
2: Ja.
1: Ja. En jullie stonden ook weer op Noordzee Jazz dit jaar, had ik begrepen?
2: Nee, we hebben, ik doe dat niet meer. Maar ik loop er wel rond. En waarom? Omdat ik het zo lang heb gedaan dat Mojo nog ieder jaar twee passepartouts heeft. En dan leg ik wel weer contacten met mensen, ook met fotografen, waar we de komende maanden weer wat mee willen doen. Want ja, elke muziekfotograaf die is ook op het Noordzee Jazz Festival aanwezig.
1: Ja, en jullie hebben natuurlijk ook foto's van uit eerdere Noordzee Jazz natuurlijk. Ja. Want het zat natuurlijk ook eerst in Den Haag.
2: Ja, nou ja, dat pand waar we dan nu die, ik noem het maar de Big Bang eindtentoonstellingen gaan doen. Daar gaan we allemaal naar thema's hoeken maken. En daar zit ook een hoek, de Noordzee Jazz archieven. Met foto's van teruggaand tot het eerste Noordzee Jazz Festival 1976.
1: Ja, en dat was met, zijn naam ben ik even vergeten, die toen organiseerde.
2: Paul Aquette organisator toen.
1: Ja, en die zat in de Theresiastraat in Den Haag.
2: Daar hebben we trouwens ook mooie foto's van de Rolling Stones die in 1964 in Den Haag optraden. En toen is het koerhuis afgebroken. Maar er zijn foto's gemaakt van de Stones die poseren voor het kantoor in de Theresiastraat van Paul Aquette.
1: Ja, volgens mij, dat pand waar hij zat, dat staat nu een nieuw pand.
2: Ja.
1: Want ik ken de buurt redelijk.
2: Oké. Okay.
1: Maar ja, dan en wanneer zijn jullie open? Want mensen willen natuurlijk wel langskomen, hoor.
2: Ja, nou, in de zomer zijn we op zaterdag gesloten. Maar verder zijn we open op donderdag, vrijdag en zondag. En morgen, 2 augustus, hebben we een soort sneak peek opening in dat nieuwe pand. Het is een chaos. Maar er staan wel al 500 muziekfoto's. Dus wie wil komen kijken, die kan komen kijken. En we hebben in de benedenruimte daar allemaal plekken gemaakt waar ook andere beeldende kunst is. En dat loopt van kleine prentjes van €15... tot Chinese schilderijen van €15.000. Dus.
1: Ja. Nou, zoveel zakgeld heb ik niet, hoor. hoe lang gaan jullie nog door in het pand van Van Meurs?
2: Van Meurs hebben we van ad hoc tot einde van het jaar. Er schijnt dan een nieuwe koper te komen. En de geruchten gaan dat daar appartementen ingebouwd gaan worden. Maar er komt dus een nieuwe eigenaar per 1 januari. Wij hebben gezegd van nou, we houden rekening mee dat we eind december daar uitgaan. Maar het kan ook zo zijn dat die nieuwe eigenaar zegt van blijf nog maar even zitten. We hebben zelf gezegd van wij willen dan tot maximaal mei 2027 daar blijven. Als we dus een verlenging krijgen per maand, dan blijven we nog eventjes.
1: Nou, en je hebt natuurlijk aan de andere kant wat het oude postkantoor is.
2: Ja, de nieuwe noemen we nu LN195. En dat komt omdat, dat is eigenlijk de afkorting van Lange Nieuwstraat 195. Maar dat komt omdat een heel groot 195 op de gevel staat. Dus dat was wel makkelijk. Maar op 191 hebben we nog onze gewone galerie.
1: Ja, dus daar heb je natuurlijk ook nog het een onder hangen.
2: Ja, nou en we hebben van de zomer een vrij grote tentoonstelling gehad over Miles Davis, omdat hij 100 jaar geleden geboren is. En omdat in mei Sonny Rollins overleed, ook foto's van Sonny Rollins. Nou, echt jazzfoto's eigenlijk in het kader van Noordzee Jazz ook. Overigens heel grappig, we hadden de eerste avond op Noordzee Jazz geflyerd op het festival. En op zondag kregen mensen uit Kansas City, uit Dortmund, uit Engeland. En, gewoon op die paar flyers die we daar op het festival hadden liggen.
1: Ja, je kan natuurlijk met de metro of met openbaar vervoer kan je dus ook komen.
2: Was heel goed te bereiken. Was ook een vrouw uit Montreal met de hele familie kwam die. En die zei ook van, die had nooit van Schiedam gehoord. Maar die zei van, dit is toch wel een mooi stukje Rotterdam eigenlijk.
1: Ja, het is eigenlijk een soort Schiedam-promotie wat jij daar hebt gedaan.
2: Ja, het was, voor dit soort tentoonstellingen zeker, ja.
1: Ja. De gemeente doet het niet, maar je doet het zelf wel.
2: Nou ja, wij hebben tegen de gemeente ook gezegd van in Rotterdam zijn we ook van, bij elke galerie en de activiteiten die een galerie doet, kijk je naar de economische multiplier. Wat levert het de stad nog meer op? En daar werd ook mee gerekend. En wij zaten toen op het Westelijk Handelsterrein. En we hebben toen een keer de Ambassadeursdag georganiseerd. Nou ja, dat leverde heel veel publiciteit ook op voor de gemeente. Nog een aantal andere van die projecten. En bij de gemeente hebben we hier wel eens een boek gemaakt met alle handtekeningen en berichten van bezoekers. Die vertelden hoe bijzonder ze die tentoonstelling vonden. En toen zeiden we ook van, en ga nou eens kijken van bij die grote tentoonstellingen die we doen, welke mensen er in Schiedam overnachten. Of het nou bij Mouten op de Lange Haven is, of bij Van der Valk. En wie er gaat eten in de stad bij 17, 14, bij Babbels aan de overkant. Dus dat maar het woord economisch multiplier was onbekend.
1: Ja, volgens mij is dat wel niet uitgevonden hier.
2: Nee.
1: Als mensen komen, moeten ze daar nog iets voor betalen?
2: Nee, het is... kijk, we hebben nu geen tentoonstelling waarbij we werk uit Amerika hebben gehaald, of waarbij werk uit andere landen komt en waarbij hoge transport en verzekeringskosten zit. Dit komt allemaal uit ons eigen netwerk en wat we zelf hebben. Dus, en omdat 90% ook te koop is, zeggen we van, nou, dan is het niet een museale tentoonstelling. Het is wel een museale tentoonstelling, maar we hebben er niet heel veel voor moeten doen.
1: Ja, en dus die mensen die komen en die willen dan een fotootje kopen, dat is eigenlijk jullie opbrengst.
2: Ja, en wat we daar laten zien, dat is ongeveer 20% van wat we verder nog hebben ook.
1: En waar sla je dat dan op?
2: Ja, we hadden drie opslagen in verspreid over Rotterdam en Capelle. Daar zijn nu twee kleinere van ingeruild voor die ruimte in Schiedam. Maar er is nog steeds een opslag.
1: Dus als je ineens ook foto's verkoopt, dan haal je uit de opslag al nieuwe?
2: Ja, het is werkelijk van de muur verkopen, dus neem mee. En dan hangen we de volgende dag weer wat terug.
1: Nou, dat is wel een leuke business dan.
2: Nou ja, Nederland is nou niet het beste land om muziekfoto's te verkopen. Wij verkopen eigenlijk meer nog in Frankrijk, Spanje, Italië dan.
1: Oh, vandaar dat je eventueel dan naar Frankrijk gaat?
2: Ja, omdat ze daar ook goede contacten met een aantal muziekfoto-instituten.
1: Ja, en dan ga je in Parijs?
2: Nou, dat zit meer in Midden-Frankrijk en Zuid-Frankrijk.
1: Ja. Nou ja, maakt even niet uit waar, maar dan komen de mensen toch wel naar je toe.
2: Ja, nou ja, kijk, veel van de contacten die hebben we natuurlijk toch wel via internet en via social media.
1: Ja, en natuurlijk al die festivals waar je geweest bent.
2: Ja, al merk je dat merk je ook bij Noordse Jazz. Ik ben altijd heel erg gespecialiseerd geweest in jazzfotografie. En de grote jazzhelden, de Miles Davis en de Duke Ellingtons, die zijn al lang overleden. En als je ziet wat de aanwas is van nieuwe kopers, jonger publiek, ja, die zitten veel meer in de popmuziek dan in de jazzmuziek. Dus je hebt een paar fotografen die zijn wereld beroemd. En die blijven ook qua waarde van de fotografie heel erg hoog. En die worden zelfs steeds duurder. Want wij hebben zelfs van een overleden, in 2010 overleden fotograaf, werk gehad waarvan we gezegd hebben, dat houden we even 10 jaar in de opslag. Kijken wat er gebeurt. Nou, die foto's die waren toen €1500 ongeveer. Die zijn nu tegen de 3000. Dat in de wereldhandel, zeg maar. Dus daar hou je dan ook een beetje rekening mee met wat je in voorraad hebt.
1: Dus ja, iemand die bij jou een mooie foto wil kopen van een bepaalde artiest, die moet wel behoorlijk in zijn portemonnee.
2: Nou, niet bij iedereen. Want er zijn mensen die... We hadden het net over Madonna. Er is een Rotterdamse fotograaf geweest. Die heeft Madonna gefotografeerd. Er zijn mensen vinden dat hele fraaie foto's. En die levert zijn gesigneerde foto's in een oplage die niet al te hoog is, maar voor €450. Dus ja, dan gaat het niet om mega bedragen.
1: Nou, dus dat valt nog goed te doen.
2: Ja.
1: Ja, en je hebt natuurlijk altijd liefhebbers van Madonna.
2: Nou ja, ik heb nu iemand die heeft ons een soort zoekopdracht gegeven van welke foto's heb je waarbij artiesten in de studio zitten. Dat je ziet dat ze aan het opnemen zijn. Ja, en dat is een thema waar ik zelf nooit echt naar gekeken heb. Wat hebben we dan? Maar dan komen we foto's tegen van jazzmuzikanten die

0: hadden en die beschikbaar hadden in een database op internet toegankelijk maken. Maar ja, we zijn eigenlijk een mini-bedrijfje en als je 500.000 beelden in moet gaan voeren.
1: Zo, ben je even bezig.
0: Dan ben je even bezig, dus dat doen we niet. Maar we hebben wel allerlei catalogie. En we kunnen zelf wel, als iemand een vraag heeft, een oplossing bieden in de zin dat we thumbnails van die kleine fotootjes toesturen. Van dit hebben we ongeveer naar aanleiding van jouw zoekopdracht.
1: Oké, nou, dat is mooi en duidelijk. In ieder geval, dus morgen kan je terecht bij jullie.
0: Ja, morgen is sneak preview. Maar we willen 23 augustus echt helemaal up and running zijn in dat LN195, Lange Nieuwstraat 195, hier in Schiedam.
1: Nou, ik wens je heel veel succes en bedankt voor je komst.
0: Bedankt en dank voor de mogelijkheid om weer langs te komen.
1: Vanmiddag niet naar Sparta?
0: Nee, ik heb andere klusjes even te doen. Maar
1: nou,
0: volgende week wel, 12:15. Dan zullen we zien wat er gebeurt.
1: Ja, sterkte.

0: Ja, zo gaan wij gezellig verder op deze zaterdagmorgen, de 1e augustus. Dan gaan we het eens hebben over Kids Bouwdorp. Ik ga kijken of ik het goed uitspraak. Mariana, zeg ik dat goed?
1: Nee, net niet. Het is Marina gewoon.
0: Gewoon Marina. Ik denk, ik probeer de luxe uitvoering, maar net niet gelukt. Maar goed, van achteren Acom, dat is wel goed.
1: Dat doe je inderdaad.
0: We gaan het hebben over Kids Bouwdorp. Dat is een activiteit die al heel lang volgens mij plaatsvindt, hè, in het Beatrixpark.
1: Ja, dat klopt. Dat doen we inderdaad al meerdere jaren. Uit mijn hoofd dit jaar voor het 5e jaar weer op rij bij het Beatrixpark inderdaad, tegenover de speeltuin voor Drakenstein.
0: Ja, nou, zeer bekend natuurlijk. Jullie zijn al 2 weken bezig, hè, van de 4.
1: Ja, dat klopt inderdaad. De 2e week is gisteren succesvol weer afgerond met een hele mooie prijsuitreiking aan de beste 3 hutten die gebouwd zijn. En daar wordt naar heel veel verschillende dingen gekeken.

0: maken. En ja, we doen natuurlijk alle kinderen altijd complimenteren om hun creativiteit die ze in de hut hebben gestopt. Maar ja, er kan er maar één de winnaar zijn van de week.
1: Ja, we hebben daar met de omroep ook nog een reportage gemaakt. En het viel mij op dat er kinderen waren die maken dan een ruimteschip. Maar maken in het ruimteschip gelijk een bar. Dat vind je toch wel slim.
0: Ja, dat klopt inderdaad. De kinderen mogen helemaal hun fantasie zelf op de loop laten. En daar komen de meest creatieve dingen uit.
1: Ja, hartstikke leuk. Hoe komen jullie aan al dat hout? Want dat zijn meestal pellets, hè, denk ik, waar jullie mee beginnen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, elk jaar zijn er meerdere partijen die ons daarin ondersteunen. Waarvan Irado een van de grootste partijen is die eigenlijk met de start van Kids Bouwdorp zorgt dat er al 2 volle containers met pallets geleverd zijn. Zodat we de week altijd goed kunnen starten. En in de loop van Kids Bouwdorp zijn er dan wat samenwerkingspartners die in de loop der jaren verzameld zijn, die tussendoor ook nog wat hout komen brengen.
1: Ja, nou loopt het eigenlijk van maandag tot en met donderdag, hè? Want vrijdag is het pannenkoek eten, geloof ik.
0: Ja, nou ja, vrijdag is eigenlijk, dan hebben de kinderen in de ochtend nog even de tijd om de finishing touch aan te brengen, zoals we dat altijd zeggen.
1: Ja.
0: En dan inderdaad rond 11:30 dan komt de jury. En die komt dan inderdaad meestal in een 3, soms in een 4-tal, gaan zij met elkaar de hutten beoordelen.
1: Oh, dat is nogal een zware delegatie. De eerste keer was het de wethouder, geloof ik, hè?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Elk jaar lukt het ons om de wethouder inderdaad één van de keren te laten jureren. En dat waarderen we natuurlijk altijd dat daar ruimte voor wordt gemaakt. Ik vergeet helemaal te zeggen dat Motection ook altijd een partner is die zorgt voor wat afwisseling in het hout. Namelijk geen pallets, maar vaak platen. Oh. Waardoor de kinderen dit jaar bijvoorbeeld heb ik veel glijbanen voorbij zien komen. Om de hutten uit te kunnen komen. Want ruimteschip, hè, dus dan moet je uit kunnen glijden.
1: Oh ja, als je helemaal op de maan bent, moet je eruit kunnen natuurlijk. Ja, hartstikke goed. Als het nou afgelopen is zo'n week, dan hebben jullie een heleboel kunstwerken. Moet dat dan weer uit elkaar geslagen worden?
0: Ja, dat moet helaas inderdaad elke week ook weer gebeuren. Ja. En daar doen onze medewerkers die ingeroosterd staan en heel de week Kids Bouwdorp ondersteund hebben, altijd heel hard aan werken. De winnende hut, die blijft altijd staan. Tot en met de laatste week. Dus aan het einde van Kids Bouwdorp hebben we altijd 3 hutten al staan, 3 weken. En de 4e hut is dan de laatste winnaar. En echt aan het einde van Bouwdorp worden alle bouwwerken weer uit elkaar gehaald. Maar ja, alle andere bouwwerken die niet gewonnen hebben, die worden op vrijdagmiddag, als alle kinderen dan naar huis zijn na het lekkere pannenkoeken eten, dan worden die weer uit elkaar gehaald, zodat we dat hout ook weer kunnen hergebruiken.
1: Ja, ja.
0: Want op maandag staat er altijd weer een volle groep kinderen die weer wil beginnen.
1: Ja, ja, ja. Hoeveel spijkers hebben jullie al gebruikt?
0: Nou, dat zou ik je niet kunnen vertellen. Het zijn er in ieder geval heel veel.
1: Ja, ja. Nou heb ik altijd het idee, zet kinderen bij elkaar met hout, met een zaag en met een hamer en een spijkers. Is er ook een verband allemaal aanwezig?
0: Ja, die is er altijd. En al onze medewerkers die hebben altijd EHBO en ook ondersteuning vanuit ons. Mocht het nodig zijn, hè, dan kunnen we er heel snel zijn. En met ons bedoel ik dat Summer Kids op Excelsior 20 altijd ook aanwezig is met de opvang. Dus er is genoeg ondersteuning. Maar wonder boven wonder, en ik hoop dan toch niet dat ik het nu jinx, valt het altijd reuze mee met de ongevallen die er gebeuren. Omdat we natuurlijk ook goede afspraken maken met elkaar over wat wel en niet kan.
1: Ja, ja. Is er nog geen een die flink op zijn duim geslagen heeft?
0: Nee, gelukkig niet, gelukkig niet. Dus dat gaat goed.
1: Heel goed. Mag er ook gezaagd worden, ja, hè?
0: Ja, ze mogen inderdaad ook zagen. Ze mogen zelf timmeren, ze mogen zelf zagen. En gisteren zag ik toch ook wat creaties tussen staan, waarbij er ook wel echt over de aankleding was nagedacht. Dus die waren gekleurd met stoepkrijt, of die waren mooi bekleed met toch nog wat aluminiumfolie, om het net even iets meer naar een ruimte-idee te trekken. Dus heel leuk om te zien.
1: Ja, er zat een stylist in de groep.
0: Ja.
1: Jullie hebben ook elke week een thema, hè? Is dat leuk om daarmee te werken?
0: Nou ja, wij vinden van wel. Wij denken dat de kinderen een beetje een richtlijn geeft in waar ze over na kunnen denken. Maar ook daarin zien we dan dat de fantasie van kinderen eigenlijk enorm is. En dat ze ons elk jaar weer weten te verrassen binnen het thema wat we hebben. Dit jaar is het thema een reis naar de ruimte. Waarin dan in elke week net weer even een subthema is bedacht om het iets meer te specificeren.
1: Ja.
0: Ik doe het ze niet na, hoor, die creativiteit waarmee ze komen om de bouwwerken neer te zetten.
1: Ja. Denk je dat het iets is wat ook in andere gemeenten gedaan wordt in de vakantietijd?
0: denk van wel. Ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen. Maar ik weet dat er meerdere gemeentes zijn die wellicht onder een andere naam, maar wel soortgelijke dingen inderdaad aanbieden.
1: Ja, ja, ik heb hier al twee anderen in de studio zitten die ja knikken. En die in een andere gemeente zitten en die zeggen, ja, bij ons gebeurt dat ook. Ja. Maar goed, het is altijd leuk en gezellig. En, ja. En maken ze zo'n kunstwerk dan in een groepje, neem ik aan?
0: Ja, en dat is eigenlijk, vind ik zelf, het leukste van Kids Bouwdorp. Soms beginnen er twee kinderen aan een hut op maandag. En in de loop van de week worden er soms zelfs al vriendschappen gemaakt. Oh. Omdat dan één kindje is die bijvoorbeeld ook heel graag wil bouwen, maar eigenlijk alleen is. En dat dan, ja, dan mogen ze aansluiten bij elkaar. Soms begint een hut met twee deelnemers en eindigt er in zeven. Oh. En soms komen ze ook echt heel de week gestaag met een groepje van vijf bijvoorbeeld. Nichtjes, neefjes of juist vriendjes.
1: Een zo ontstaan er een kleine aannemertjes natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: We zijn op de helft, zei je al, dus we gaan nog twee weken door. Hoe kunnen kinderen meedoen?
0: De kinderen die zijn er eigenlijk altijd vrij om gewoon 's ochtends aan de poort om 10 uur klaar te staan met een euro, de symbolische euro die ervoor betaald wordt. En dan zijn ze heel de dag zijn ze welkom om van 10 tot 3 lekker te komen timmeren en zagen. En om 3 uur dan gaan ze weer lekker naar huis. En sommige kinderen komen alleen, sommige kinderen worden door hun ouders gebracht. En dan maken we ook altijd even een afspraak over of ze alleen naar huis mogen als we klaar zijn of tussendoor. Geen zin meer hebben, mogen ze natuurlijk ook altijd eerder weg.
1: Komen er ook slimme opa's mee die aanwijzingen geven?
0: Ja, en zelfs ook papa's. Afgelopen week hebben we een hele betrokken papa gehad die ook elke dag aanwezig was om te helpen. Oh. En dat geeft ook hele leuke dynamieken om naar te kijken en om mee samen te werken.
1: Ja, hartstikke leuk. Ik lees wel dat kinderen dichte schoenen aan moeten doen, hè, voor de veiligheid.
0: Ja, dat is wel belangrijk, want anders dan heb je zomaar misschien een spijker in je voet of een zaag die misgaat en ineens in je teen zit daar zo'n
1: klippetje op loopt. Ja, nee, Bouwdorp
0: en geen veiligheid is belangrijk, ja.
1: Het is geen ziekenhuis, je spelen daar. Nee, dat klopt.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Wat ook belangrijk is, het is nogal warm weer de laatste tijd en de komende tijd.
0: Ja.
1: Kinderen kunnen gratis water krijgen, maar moeten ze wel iets meenemen, hè?
0: Nee hoor, ze hoeven in principe niks mee te nemen.
1: Oh, ik las dat het slim is om een beker of een flesje mee te nemen.
0: Nee, we hebben altijd bekers voor alle kinderen. En als er dan toevallig toch zoveel meer kinderen gekomen zijn dat de bekers er doorheen zijn, dan komen we dat altijd tussendoor gewoon even brengen. En dan geven de medewerkers dat aan. En we zitten naast de toiletvoorziening die in het Beatrixpark voor iedereen natuurlijk toegankelijk is. Dus daar is een waterpunt. Ja. Dus daar kunnen we eigenlijk altijd gewoon fijn drinkwater voor de kinderen faciliteren.
1: Oké. Nou, je gaat maandag weer verder, hè?
0: Ja, maandag gaan we gewoon weer van start. Dus iedereen is van harte welkom. En dan kunnen we weer gaan kijken wat voor mooie creaties er deze week weer neergezet worden.
1: Oké. Marina, hartelijk dank. En veel plezier de komende 2 weken nog.
0: Graag gedaan, dankjewel. En jullie succes nog met de rest van de uitzending.
1: Dankjewel. Dag.
0: Graag gedaan, dag.
2: Dit is 2.
3: Ook in de Zuidbuurt.
2: Tuindorp.
3: En in Holy. 2.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging voor het verkeer op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.

0: Welkom in het tweede uur van 2 op zaterdag. En nu hoorde u, aha, maar take on me. Wat gaan wij doen het komende uur?
1: Paulus? Ja, dat heb je als je van 10 tot 12 doet en het is nu 11 uur.
0: Ja, dan heb je nog een uur.
1: Ja. Oh. Dat heb je als je 12 jaar lagere school hebt, dan kom je daar.
0: Nou, we hebben net de aardbeien met slagroom op, dus vandaar.
1: Ja, het is een beetje Wimbledon hier, weet ik.
0: Ja.
1: Ja, gezellig.
0: Banu Badour gaan we bellen met Schiedam Partners en de agenda van augustus. Sabrina Kuiten, een Empowering Girls Cambia, maar dat ging over zeepjes.
1: Ja, we gaan het in tweeën doen. We gaan het eerst over de zeepjes hebben en daarna over haar stichting.
0: Oh ja, dus dan heb je nog wat.
1: Precies, dus als jij lekker doorpraat, dan halen we het wel.
0: Oké. <Okay. laughs> Nou, we gaan in ieder geval nog een stukje muziek draaien en dan gaan we bellen met Banu Badour.

0: De Amazing Stone wafels en die zijn naar Frankrijk. Aan de telefoon Banu Badour van Schiedam Partners. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan het hebben over de agenda van augustus. En het is vandaag de 1e van augustus, dus vandaar.
1: Ja, dat klopt. Nou, in augustus staat Schiedam echt in het teken van, ja, van de zomervakantie. En er is ontzettend veel te doen voor zowel kinderen als voor gezinnen. Om te beginnen hebben we natuurlijk de Kids Bouwdorp. Die is nog tot 13 augustus in het Beatrixpark. En kinderen van 8 tot en met 13 jaar kunnen voor 1 euro per dag timmeren, zagen en bouwen. En dit jaar is het thema de ruimte. En elke week staat het in teken van een ander onderdeel van de ruimtereis. Dus van een ruimteschip bouwen tot een maanbasis maken. En daarnaast is er ook nog iedere vrijdag een feestelijke prijsuitreiking voor de mooiste bouwwerker. Ook op het speeleiland zijn er leuke programma's voor in de zomer. Iedere dinsdag, woensdag en donderdag zijn er activiteiten zoals tobbedansen, spetterpret, klimactiviteiten en verrassingsfeesten. En het fijne hieraan is dat het maar 50 cent per keer is, dus ideaal voor een middagje uit. Ook in de bibliotheek doet mee aan het zomerprogramma. Er zijn gratis activiteiten zoals VR-avonturen, manga tekenen, robotica workshops en een gezellige leeslounge in de Grote Kerk. Dus ook als het minder een dagje minder mooi weer is, is er genoeg te beleven.
0: Zit er niet in voorlopig.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Het wordt zelfs nog warmer. Daarnaast hebben we ook nog Mixed Future Makers. Aan het einde van de vakantie, 25 tot en met 27 augustus, organiseert Mixed Future Makers. En kinderen van 6 tot 14 jaar gaan zelf aan de slag met robots programmeren, 3D-printen, Lego spijk en solderen. En ja, echt een aanrader voor jonge techneuten. En vaak zijn mensen dan al net terug van vakantie, maar willen ze nog even leuke dingen doen met de kinderen samen. Dus dat is wel een hele leuke oplossing. Dus ja, als je nou graag buiten speelt of creatief bezig bent of juist gek bent op technologie, in Schiedam is er in deze zomervakantie voor ieder kind in ieder geval wel iets leuks te doen. En het complete programma is natuurlijk terug te vinden op www.sdam.nl.
0: Ja, want ik zie altijd wel behoorlijk wat tentoonstellingen voorbij schieten. En
1: ja.
0: Dus er is voldoende te doen. En ik ben bang dat het niet zoveel zin heeft, want het blijft warm.
1: Het blijft warm, inderdaad. Dus ik zou zeggen, ga lekker naar buiten.
0: Ja, want ik zie en er is nog een orgelconcert, ook zie ik op 11 augustus in de Grote Sint-Janskerk.
1: Ja.
0: Van Francisca Ayoza.
1: Ja, dat klopt.
0: En nou, ja, er komt van zoveel voorbij. Mensen moeten zelf maar even kijken wat er te doen is.
1: Wat ze leuk vinden, inderdaad, ja.
0: Ja, maar en jullie gaan het
1: doen. Ja. En er is in ieder geval gewoon allemaal leuke dingen te doen. Dus gewoon in Schiedam blijven.
0: Ja, en want je kan ook nog naar de Fokkerstaart, de workshop Worlfilten bij de Schaapskudde. En dat is op 26 augustus. Want ik spiek even door het lijstje heen. Ja, er is in ieder geval een hele lange lijst. Nou, jullie gaan je nu al voorbereiden voor september. En dat betekent,
1: ja, september vaak wel begint altijd de drukte weer voor ons. Dus dat is altijd heel leuk.
0: Nou, de brandersfeesten.
1: Ja, de brandersfeesten. Maar ook de Open Monumentendag natuurlijk.
0: Ja.
1: En vaak zijn er dan ook openingen van nieuwe tentoonstellingen.
0: Ja, nee, ook dat. Maar in ieder geval en de Piet Sanders lezing is er op 30 augustus in de Grote en Sint-Janskerk. Zie ik ook al voorbij komen. Dus er is echt er is van alles te doen. Ook in de Korenbeurs zie ik. In ieder geval, want het is allemaal schoongemaakt na het brandje wat er heeft plaatsgevonden.
1: Ja, hij is weer helemaal volledig te betreden, gelukkig.
0: Ja, ze hebben een heleboel boeken schoon moeten maken. Daar zijn ze wel lekker bezig geweest.
1: Ja.
0: Goed.
1: Ja, heftig, maar goed dat het opgelost is.
0: Ja, zeker, want het is zonde. En er is ook nog zomer in het Stedelijk Museum, dat is ook een heel programma, dus daar kunnen mensen ook nog heen.
1: Ja, via onze website kunnen ze echt naar alle informatie kunnen ze terugvinden.
0: Ja, nou, in ieder geval zeker. En nou, dan kan jij wat voorbereiden op september, want in augustus zijn natuurlijk een heleboel mensen op vakantie. Dus,
1: ja,
0: Oké. Mag ik jou bedanken voor je bijdrage?
1: En, ja, jij ook bedankt.
0: En tot de volgende keer, zou ik zeggen.
1: Yes, tot de volgende keer.
0: Dag.
1: Doei.

voorbij. Het vliegt uw geweert zich omhoog. De wolken doen, nacht 12 uur. En het zonlicht dat brandt in mijn ogen. Oh, ik hoop dat ik slot.

0: Dit is 2.
1: Ja, en zo is het inmiddels ongeveer 8 minuten voor 11:30 geworden. Op bezoek hebben wij gekregen, ik hoop dat ik het goed uitschrijf, Sabrina Kuiten.
2: Helemaal goed.
1: Met de hele familie, gezellig.
2: Ja,
1: welkom inderdaad. Ook. Echtgenoot en dochter, hoe heet de dochter?
2: Sarah.
1: Ja,
2: die mag mee vandaag. Mama op de
1: toch
2: radio.
1: Gezellig, keertje op de radio.
2: Ja, hè? Precies.
1: Weer eens heel wat anders. We gaan het dus even hebben dadelijk over jouw stichting. Maar je stond van de week ook al in de krant. Een tijdje geleden, net als iedereen, winnen we nooit wat in de postcode loterij. Maar af en toe is een ijsje of zo, of een bosje bloemen. En dit keer wij ook, mochten we zeepjes gaan halen bij de HEMA.
2: Ja.
1: En mijn vrouw zei, wat moet ik daar nou mee? Want ze zitten nog in een ingewikkeld doosje en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, als Hollander zeg je, je krijgt wat, dus je gaat het halen. Hè? Al is het maar weer teruggeven aan de kringloop. Maar jij zag daar wel iets in, dacht ik.
2: Ja. Ja, en ik dacht inderdaad van, oh, ben ik de enige die daar wat gewonnen heeft. Dus ik zet het op de socials. Maar het bleek dus het zomercadeau van de postcode loterij en heel Nederland had het gekregen.
1: Ja, dat was iets meer dan één. Ja,
2: ja, dus dat ging viral, zoals ze dat noemen.
1: En u ging netjes naar de HEMA en u dacht, ik ga eens even kijken hoe het eruit ziet.
2: Ik had inderdaad een aantal streepjescodes gekregen op het fietsje naar de
1: HEMA.
2: En scannen, doosjes mee naar huis. En dat werd het langzaam meer, dus weer op de fiets naar de HEMA. Totdat de HEMA zei, hoeveel streepjescodes heb je eigenlijk? Want onze voorraad gaat eraan.
1: Ja.
2: Toen werden dat echt duizenden. En de telefoon bleef maar lopen, mailbox.
1: Maar u dacht gelijk, ik kan daar met mijn stichting wel wat mee doen.
2: Ja, ja, als we het hebben over hygiëne en het gebruik van zeep daarvoor.
1: Ja.
2: Is dat wel een van de levensbehoeften. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: U doet dat voor mensen in Gambia, daar gaan we het dadelijk wel even over hebben. Maar via die socials kreeg u steeds meer streepjescodes binnen.
2: Ja.
1: En toen dacht u, wat gebeurt mij?
2: Ja, het ging wel heel hard. Ja, op alle postboxen waar maar iets binnen kon komen, zelfs op mijn werk. Ja. De mailbox was op een gegeven moment vol, dus toen dachten mensen, nou, dat zoek ik maar op waar ze werkt. Toen kwam het op de mailbox in het werk. LinkedIn berichten, alles was helemaal vol. Dus echt 5.000-6.000 streepjescodes via de mail gekomen.
1: Ja.
2: Maar zeker ook een dankjewel voor alle mensen die dus inderdaad, zoals u, nieuwsgierig toch het pakketje ophalen. Ja. Wat is het dan?
1: Ja, ja,
2: het ophalen thuis en denken, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? En dan het nog steeds opsturen. Dus ook nog 6,5 euro betalen om het op te sturen.
1: Ja, ja, dan heb je gratis iets gewonnen en dan ga je nog geld uitgeven om het bij u te brengen.
2: Precies.
1: Te komen.
2: Ja.
1: En hoeveel werden het er uiteindelijk?
2: Nou, ik denk dat ik 6.000 pakketjes heb gekregen.
1: Er zitten er 2 in, geloof ik, hè?
2: Precies. Dus we zitten echt op 12.000 zeepjes.
1: Ja.
2: Oh. Ja.
1: Ja, ik vond ze er wel mooi uitzien. Een soort sjoelbak, stenen formaat, zal ik maar zeggen.
2: Klopt, met een mooi tasje erbij waar je ze in kan doen.
1: Ja.
2: En waarin ik ook wel gelijk zag, dat tasje is ook wel iets waar vrouwen hun maatverband in kunnen bewaren.
1: Oh, kijk.
2: Dus het is ook daarvoor kan ik het ook.
1: Ja, want ik zag dat u een aantal vrijwilligers bij elkaar had om die doosjes eraf te pellen. Want die gaan we niet opsturen.
2: Nee, precies. Nee, iedereen was bereid om te helpen. Tuin vol tafels, dozen ernaast, papier eraf.
1: Hoe ruikt het bij u thuis lekker?
2: Naar lavendel, ja.
1: U heeft zelf geen zeep meer nodig.
2: Nee,
1: u ruikt vanzelf naar de zeep.
2: Van de week kwam er iemand binnen en die zei, inderdaad, wat ruik ik toch? Ik denk, lavendel.
1: Een paar duizend zeepjes. Ja. Ja, ja.
2: Ze zijn nu, gisteren zijn ze op transport gegaan.
1: Oh,
2: dus
1: ja?
2: Ze gaan dan.
1: Dat moet in stevige dozen en dan via een.
2: Ja, het gaat in bananendozen en dan gaat het in een schip. Container op schip en dan 2-3 maanden en dan is het in Gambia.
1: Oh, dat duurt zo lang.
2: Ja,
1: zeepjes die blijven toch goed? Hm?
2: Daarom. En als zolang die container heel blijft, gaat het ook niet schuimen.
1: En dan is er een mooi plekje gevonden in Gambia waar ze aankomen en dan gaat u ze TZT
2: precies.
1: Verdelen.
2: Ja, wij werken samen met een organisatie in Gambia, dus ook die ondersteunt ons daarin.
1: Ja. Nog even terug naar die HEMA. U kwam er een paar keer en toen dachten ze, dat gaat niet goed.
2: Ja.
1: We hebben er 100 liggen en die mevrouw komt steeds met 20 streepjescodes aan.
2: Ja. Ja.
1: En we dachten, hé, maar toen, dan gaan we even bellen.
2: We gaan even bellen. Het werd in één keer druk. De manager en nog een manager. En iedereen werd een rapper roer. En toen zeiden ze, nou, we gaan een extra badge bestellen voor u. Ik zei, nou, dat is prima. Maar toen ik thuis kwam, belde de postcode loterij mijzelf al op. Van,
1: jongens, dat gaat niet goed.
2: Dat gaat niet goed. We
1: dan
2: hebben
1: dan moest je met een heftruck naar de HEMA. Dat
2: precies.
1: Schiet ook niet op.
2: Nee. Dus toen dachten ze van, nou, laten we contact houden. Dus ik heb meerdere keren contact gehad met de postcode loterij. Van hoeveel het zouden worden. En dat aantal hebben ze dus thuis gebracht.
1: Ja.
2: Ja.
1: Was er nog iemand die daar iets van vond bij de postcode loterij?
2: Nee, ze waren eigenlijk heel enthousiast. Ze bedankten me met het viral gaan. En ze vonden het eigenlijk hartstikke leuk.
1: Maar ze zeiden niet gelijk, we verdubbelen het of zo, want het is een goed doel. Of,
2: Nee, ik heb wel gevraagd van, goh, kunnen jullie ondersteunen in de transportkosten?
1: Ja.
2: Maar daar ging dan weer iemand anders over. En die andere iemand was niet bereikbaar, zoals het dan gaat. En alles wat over was, zeiden ze eigenlijk al gelijk, dat doen ze naar hun eigen stichtingen.
1: Of, ja. We hebben natuurlijk een heleboel organisaties.
2: Precies, dus daar gaat alles wat over is. En dat zijn grote organisaties. Ik ben een kleine organisatie.
1: Maar goed, het beetje transport naar Gambia van een paar duizend zeepjes kost ook niet niks.
2: Nee, ik betaal 10 euro per bananendoos. Dus daar moet ik het mee doen. Dus,
1: en dat geld zit wel in de pot van de stichting, of niet?
2: Nee, nou dat probeer ik dus mensen te vragen. Hè. En er zijn zeker mensen al bereid geweest om daarin te doneren. Dus daar ben ik hartstikke dankbaar voor.
1: Dat gaat helemaal goed komen.
2: Dat gaat goed komen. En natuurlijk is het altijd welkom, want dit soort dingen blijven. Het is niet dat ik alleen maar spullen blijf sturen, want daar staat de stichting zeker niet voor. Maar dit was wel een mooie kans om dit aan te pakken.
1: En wanneer gaat het op transport, zei u?
2: Gisteren is het dus naar de container gegaan. Oh, ja. En dan is het altijd afwachten. Dus
1: dat was even sjouwer geblazen.
2: Dat was weer sjouwer, dus weer mensen gemobiliseerd. En zelf ga ik in november naar Gambia, dus ik hoop dat het dan daar is. Zodat ik het zelf daarbij ben als het ook uitgedeeld wordt. Ja.
1: En als er nou nog meer postcodes binnenkomen, wat gebeurt er dan?
2: Nee, de postcoloterij heeft alles gesloten. Oh, dus okay. Er zijn inderdaad nog steeds mensen die streepjescodes sturen. Ja. Hoeft niet meer, kan er niks meer mee doen. Nee.
1: Heeft u één setje achtergehouden of niet?
2: Nou, mijn dochter die vond ze ook wel heel leuk. En in het begin zei ik, nee, dat mag je niet hebben, dus voor de meiden in Gambia. En toen stonden er dus duizenden in de gang. Ze zei, mag ik er nou één hebben? Ja, toen kon ik natuurlijk geen één meer zeggen. Dus die heeft erop.
1: Dat kan. Ja. Maar ik ken ook mensen die hebben bijvoorbeeld 5 loten. Dus die hebben dan ook gelijk 5 van die cadeautjes. Dus dan gaat het hard als ze dat geven.
2: Ja, nou wat me vooral opviel is dat mensen dus zelf er 1 hadden. Maar zeiden, ik heb het in de buurt-app gezet. Of ik heb het op school gevraagd. En dat er daarna nog heel veel mailtjes kwamen van hier zijn de mailtjes van alle mensen die ik ingezameld heb.
1: Kijk,
2: dus dat was heel positief.
1: Kijk, zo gaat het sneeuwbaleffect goed werken.
2: Daarom,
1: Oké, we gaan zo eens even over uw stichting praten. Draaien we even een muziekje.

0: Lekkere muziek op deze zaterdagmorgen om iets over 11:30. We praten verder met Sabrina Kuiten. En we hebben het net gehad over een heleboel zeepjes die op transport gaan naar Gambia. En zij zit ook in een stichting, want daar gaan we natuurlijk nu over praten. Hoe heet de stichting?
1: Empowering Girls Gambia.
0: Kijk, en hoe is dat ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk al 10 jaar geleden ontstaan, toen ik met een andere stichting in Gambia was. En in Gambia in een ziekenhuis mee mocht werken. En die stichting stuurde heel veel spullen op. En terwijl ik daar was, dacht ik, wat ik hier mis is kennis. Dus de kennis die mensen missen, die wij op school misschien
0: spullen
1: krijgen.
0: Spullen is één, maar kennis is ook wel.
1: Precies, ook om die empowerment te vergroten en mensen zelf in hun kracht te zetten, dat ze keuzes kunnen maken rondom seksuele gezondheid, want daar heb ik het dan over. En toen zei een lokale man daarvan, zou je niet een eigen stichting willen oprichten en dan in mijn omgeving deze voorlichting willen geven? Dus zo is dat eigenlijk.
0: Ja, ik moest even zoeken waar Gambia lag. Ik heb het op school geleerd, maar er zijn zoveel landen in Afrika. Ja. Een beetje aan de westkust, hè, tegenover een beetje Kaapverdië, zeg maar, die kant op.
1: Ja, het ligt echt eigenlijk in Senegal.
0: Ja, is het een groot land?
1: Nee, het is niet zo groot.
0: En wat is niet zo groot? Hoeveel mensen?
1: Dat zou ik zo echt op mijn hoofd niet weten. Het is in ieder geval vergelijkbaar met Nederland. Maar het is natuurlijk een totaal ander land. Hè. Het is een ontwikkelingsland. Dus dat zegt totaal niet vergelijkbaar.
0: En je hebt daar een paar keer gewerkt en toen werd er gevraagd, wil je wat doen?
1: Ja.
0: En wat dacht Sabrina toen?
1: Toen dacht ik, hier is veel te doen, maar ik moet het wel doen vanuit de mensen daar. Dus niet dat ik met al mijn goede ideeën kom van ik denk dat dit beter moet en dat beter moet. Maar meer vanuit de mensen daar van wat missen jullie of wat willen jullie weten. Dus we zijn begonnen met zelfverdediging, trainingen, weerbaarheidstrainingen voor meiden. We hebben een NICE-centrum opgericht. Daar maken we wasbaar maandverband. Een school ondersteund. En naarmate de jaren vorderden, de mensen mij dus goed kenden. De meiden vooral zeiden, de mannen eigenlijk ook van, en wij dan? Want jij vertelt hier wel van alles. Maar wij missen ook informatie. Wij willen ook weten hoe een vrouw zwanger wordt. Hoe haar kunnen ondersteunen tijdens de zwangerschap. Dus nou zijn we vooral.
0: Is dat al heel wat in zo'n land? Dat een man op dat gebied of dat een vrouw, zeg maar,
1: dat is
0: mee mogen denken samen?
1: Zeker, zeker. Maar als ik kijk naar de jongere generatie, die is daar zeker mee bezig. En die willen ook in gesprek. Je merkt ook dat ze die informatie willen.
0: Ja, ja.
1: En dus de laatste jaren zijn we daar op het richten. En is het eigenlijk net zoals in Nederland, als we het hebben over seksuele gezondheid, soms heel spannend. Ja, als we kijken naar de Week van de Lentekriebels, horen we nog steeds veel bij mensen en bij ouders de onrust van welke informatie wordt er gegeven. Dus in Gambia moet ik daar ook rekening mee houden, hè, met de culturele achtergronden en de mensen daar. Dus dat doe ik ook daar. En de materialen ontwikkel ik ook met de mensen daar. En daar ben ik nu op een mooie manier mee bezig. Om spelmateriaal bijvoorbeeld aan het ontwikkelen.
0: Ja, het is niet zo dat je daar pellets met maandverband naartoe stuurt, maar je probeert het daar zelf te maken.
1: Ja, precies. Dus ook de educatiemiddelen probeer ik daar te maken. Daar ben ik nu mee bezig. En het mooie is wel dat ik daar een subsidie voor krijg van de Europese Unie, samen met Wilde Gansen. En die zeiden van, maar misschien is het dan heel mooi om dat ook in Nederland te doen. Dus als je spelmateriaal maakt daar, om te praten over seksuele gezondheid met jongeren met verschillende culturele achtergronden, dan zou je dat hier ook kunnen doen op de AZC's, op de COA-locaties. Dus daar zijn we nu mee bezig. En dat spel zal in oktober klaar zijn.
0: Ja, klinkt dan heel mooi. Hoe kun je communiceren met die mensen? Een beetje Engels?
1: Ja, Engels. Ja,
0: dus dat gaat goed.
1: Dat is fijn, want mijn lokale taal lukt nog steeds niet na 10 jaar. Nee.
0: Het Gambiaans, ik weet niet eens wat ze daar spreken, maar het is wel een moeilijke verstaanbare taal.
1: Precies, ja. Dat is inderdaad Wolof of Madinga. Maar dat,
0: Is het een mooi land?
1: Het is een mooi land, maar wat me altijd een soort warme deken geeft, is dat de mensen zoveel met elkaar doen. Ja, ja. Dus ik vind het, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld in Nederland, is Nederland heel individualistisch. Hè? We hebben allemaal ons eigen huisje, onze eigen drukke agenda. En daar is meer het samen. En dat geeft me altijd een heel goed gevoel. Dus samen kijken, hoe kom je verder?
0: Ja, nou, ja. Klinkt allemaal heel mooi. Hoe is het met de regering daar? Werkt dat mee of is dat een streng regime? Ja, er hoort natuurlijk veel Afrikaanse landen waar dat een probleem is.
1: Ja, dat is zeker wel zo. Gelukkig is bijvoorbeeld, als we het hebben over vrouwenbesnijdenis, is daar bij wet verboden.
0: Kijk.
1: Wat elk jaar wel weer spannend is, hoor. Want het blijft een punt van discussie. Uh-huh. Als we nu kijken.

0: We hebben natuurlijk een bestuur. We doen dat met z'n drieën. Met daarnaast ook vrijwilligers. Hè. Er zijn altijd mensen die een tijdje meelopen, die expertise hebben op een thema, die zeggen, hey, hier kan ik bij helpen.
1: Ja.
0: En net zoals met de zeepjes is het hardop zeggen en de hele straat staat te helpen.
1: Ja, ja. Ja. En op wat voor manier probeer je nog meer geld te genereren? Want je moet altijd geld hebben natuurlijk om zoveel mogelijk te doen.
0: Ja, dat is elke keer weer creatief. Vorig jaar was ik nog wc's aan het poetsen met de zomerfeesten. Dan is het weer op de kerstmarkt. Dan is het weer. Dus ja, het is elke keer weer verschillend. En het is dus heel fijn als dat ik nu een product kan maken, bijvoorbeeld met wilde ganzen samen. Want dan kan ik echt stappen maken. En anders is het inderdaad hopen dat mensen je financieel kunnen steunen, zodat ik.
1: En elke keer als je daar naartoe gaat, dan is het natuurlijk prettig als je weet dat je wat bij je hebt.
0: Zeker, zeker. Ja.
1: Okay. Wat ga je de volgende keer doen als je daar bent? Behalve de zeepjes uitdelen?
0: Ja, de zeepjes uitdelen, maar zeker ook, dan is het spel klaar. Dus dan wil ik het spel daar gaan spelen met de jongeren die mee hebben geholpen met de ontwikkeling. Zodat we met mannen en vrouwen, jongens, meiden, kunnen praten over wat is nou een gezonde seksuele ontwikkeling. Wat zijn jouw waarden, wat zijn mijn waarden, normen, waarden. Zodat we misvattingen uit de wereld kunnen helpen.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Natuurlijk de hele bekende vraag, waar kunnen we wat informatie vinden? En daar staat ongetwijfeld op hoe ik mijn geld kan doneren.
0: Ja, nou, mijn stichting heet dus Empowering Girls Gambia. En daar is een website bij. Maar ik ben ook te vinden op Facebook of Instagram, LinkedIn, onder mijn eigen naam.
1: Een beetje googlen en dan.
0: Dan kom je daar.
1: Kom ik overal.
0: Ja, ja.
1: Ik wens u heel veel succes met dit mooie initiatief.
0: Dank je.
1: En hopelijk nog heel lang. Of misschien eigenlijk niet zo lang, doordat het daar heel goed gaat.
0: Precies,
1: maar
0: precies. Ja.
1: Het eind is nog niet in zicht.
0: Voorlopig ben ik er nog wel even. Okay, ja.
1: En
0: ja.
1: Ik dank u zeer hartelijk met echtgenoot en kind dat u de moeite heeft genomen.
0: Dank je wel.
1: Om helemaal naar Schiedam te komen.
0: Dank je wel.
1: Succes.

0: Ja, zo naderen wij het einde van ons programma, maar nog niet helemaal. Ik ga u nog even wat vertellen over het barbecue-terrein op de Maasboulevard. Want ja, dat is een verhaal wat al heel lang speelt. Nou is het de laatste raadsvergadering, gemeenteraadsvergadering in Schiedam afgesproken dat ze er wat aan gaan doen om te voorkomen dat het overal een rotzooi wordt en dat ze overal auto's neerzetten. En de oplossing is toen gevonden in het neerzetten van hekken. Dat is afgelopen week gebeurd. Van die bekende dranghekken waar ze bij de Tour de France bijna over struikelen. Maar die hebben ze hier neergezet met een soort plakaten erop van hierachter mag je barbecuen. Nou, in feite lijkt dat heel goed. Want ze zeggen als het dan in de wintermaanden niet nodig is, dan kunnen we die borden weer of die hekken weer gewoon weghalen. Maar er is aardig wat opstand gekomen vanuit de Goorse en die hebben gezegd het is helemaal niks. Haal ze maar weer weg, die borden of die hekken. Nou, aanstaande maandag gaan er een aantal ambtenaren zich daarover buigen. Van wat is nou slim en wat is nou niet slim. Dus het is nog niet afgelopen, het wordt vervolgd.
1: Sorry.

0: Ja, we zwaaien hallo, zeggen we tegen...
1: Ja, we zeggen dag.
0: We gaan
1: er vandoor.
0: Ja, het was weer een leuke uitzending. Deze twee op zaterdag op de 1e augustus is het alweer. En Toby achter de knoppen en John van Houten ondergetekende achter de microfoon. Wat hebben we allemaal gedaan? We hebben natuurlijk gesproken met onze weerman. Die kwam op bezoek, niet op de fiets, maar hij kwam wel op bezoek. Lekker met aardbeetjes. Marcus Sigardus.
1: En Slagum.
0: En Slagum. En die vertelde dus dat het de komende twee weken...
2: En ik was net te laat, waren ze net op.
0: Ja,
1: ja, Debbie Pech gewoon.
0: Dan ga je maar even aanbellen bij meneer Wim van Zon, want die heeft ook een postje op. Ja. Maar goed, Wim van Zon kwam dus ook langs over Toon en Image om te vertellen dat ze vertrekken uit Schiedam en dat ze naar Frankrijk gaan. We hebben gebeld met Kids Bouwdorp, met Marina Akon over wat ze allemaal doen. Ze zijn op de helft van de vier weken in het Beatrixpark. Nog maar twee weken over. We hadden natuurlijk de Schiedam partneragenda en de dame van de Empowering Girls uit Gambia, Sabrina Kuiten, kwam helemaal uit de Betuwe hier naartoe. Wij zijn er weer volgende week. We wensen u een prettig en een cool, maar dat denk ik niet, weekend.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag stond een auto in brand bij Reewijk. Vanaf Woerden nu 7 kilometer file en 20 minuten vertraging, doordat er 2 rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 5-9 brown eyes.
1: Dit is 2.
2: Ook op de Loper,
1: het Stadserf
2: en in de Hoofdstedenbuurt.
1: 2.
3: Why wait to say? At least I did it my way. Lie

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linde werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Hartelijk welkom, dames en heren, bij weer een nieuwe aflevering van Praatje Pot gedurende de zomer. Waar gaan we deze maand naartoe? Weet je toch wel, deze week? Van vakantie?
1: Dat is Limburg, als ik het goed heb.
0: Gaan we naar Limburg?
1: Volgens mij wel, hè?
0: Nou, we zijn onderweg, dus jij rijdt. Dus, ja, het is spannend.
1: Nee, ik ben juist naar navigator.
0: Ah, je bent mijn navigator, dus ik rij.
1: Ja.
0: Oké, nou, dat is mooi.
1: Want ik kan en mag niet rijden.
0: Nee, maar je zit wel onder de knoppen. Rondom de knoppen.
1: Tuurlijk.
0: Ja, dat wel.
1: Ja, met mij mag je wel laten schuiven.
0: Ja, ik laat jou lekker schuiven. Dan doe ik lekker lullen. Dan hebben we allebei hebben een functie vandaag. En we hebben nog meer veel functies. We gaan lekker zomerse plaatjes draaien. We gaan terug naar de zomer van 1979. Gewoon eventjes wat lekkere muziek uit die tijd draaien. En nou, nog veel meer. We hebben nog wat verzoekjes natuurlijk. En we hebben U vraagt wij draaien.
1: Daar waar de molen staan.
0: Daar waar de molen staan. Dat is gewoon een lekker Nederlands plaatje. Ja. Nou, het is één groot feest. En... mag ook gedanst worden. Met David Bowie.

0: Roel.
1: Yes.
0: Wat weet jij van de zomer van 1979?
1: Nou, dat Ton Brouwer zwemt als snelste man over het kanaal van Dover naar Calais. Dat is een eind zwemmen. Ben jij een zwemmer trouwens?
0: Ik heb wel A en B diploma. Maar ik ben geen zwemmer.
1: Je bent geen zwemmer, oké. Okay. Jan Raas wordt in Valkenburg wereldkampioen wielrennen.
0: Zo.
1: Ben jij een wielrenner?
0: Ook niet.
1: Ik denk, ik ga gewoon even proberen wat je wel... Wat ook leuk is, in de zomer van 1979 wordt in het Ponypark Slagharen de eerste Nederlandse achtbaan in gebruik gesteld.
0: Zo dan.
1: Hou je van achtbanen?
0: Ook niet. Je hebt een hele slechte meid, Roel.
1: Ja, vandaag gaat het niet heel erg lekker. Maar hou je wel van muziek?
0: Ja, zeker, dat is mijn passie.
1: Ah, nou, dan gaan we er zo naartoe voor. Dat ik even vertel dat Bjorn Burg, de tennisser natuurlijk, hè, die lost Jimmy Connors voor de derde keer af als nummer 1 op de wereldranglijst. Voor de tennisprofessionals natuurlijk. Hè. Ditmaal na 7 weken. Dus die hebben elkaar wat afgelost in die periode. En muziek, daar hadden we het al over. We hebben hele lekkere muziek uit de 1979.
0: Ja, ik zie een hele hoop smink voorbij komen.
1: Ja, dat doen we niet heel moeilijk over, hè? We hebben het namelijk over de zomer van 1979, week 31. Toen hoorden we I Was Made for Loving You van Kiss. Daarna horen we The Team from Deer Hunter. Geweldig, van The Shadows. En we eindigen met Ring My Bell, Anita Ward.

0: En dan hebben we nu twee van één artiest.
1: Jo.
0: En wat heb je uitgekozen, Roel?
1: Even kijken, wat heb ik uitgekozen? Two Brothers on the Fourth Floor. Niet helemaal jouw muziek, maar wel lekker natuurlijk. We gaan eerst Dreams Will Come Alive en daarna Never Alone. Never Alone.

0: Zo Bart, ik heb weer een heel flauw raadseltje voor je. Ik heb hem nog niet gezien, ik had hem even gevraagd en door laten sturen. Wat doet een eend als hij de vijf wil oversteken en er op het bord staat gevaarlijk, niet oversteken?
1: Gewoon oversteken?
0: Waarom?
1: Hij kan niet lezen.
0: Briljant. Briljant, Bart. Echt waar. Nou, dan heb jij wat verdiend. Dat is het volgende plaatje. Nou, niet alleen jij hoor. Desley Rijsdijk ook, want die heeft hem aangevraagd. I Will Survive. Gloria Gaynor.

0: En daar zijn ze weer.
1: Ja, wil je het even accorderen? Even goedkeuren dat wij de volgende plaatje weer van de Beatles hebben. Ben jij een Beatles-fan eigenlijk?
0: Ik vind sommige muziek leuk van de Beatles, maar sommige vind ik ook wel heel langdradig.
1: Ja, ja. En Yesterday, wat vind je daarvan?
0: Nou, vraag dat gisteren maar.
1: Oké, nou dan gaan we gewoon draaien. Lekker voor mezelf.

0: heb altijd gezegd, in Rotterdam heb je toch dat oude zwembad... Wat zo warm was, de Tropicana.
1: Ja.
0: En ik maak altijd met mijn gidsen maak altijd de grap dat ze daar een rotte zwam hebben. Dat is waar, hè? Rotte zwam hebben ze daar zo. Dat zijn paddenstoelen die gemaakt worden. Maar die worden gekweekt in waar vroeger de kleedkamers zaten. Dus ik zeg altijd dat ze dat gemaakt hebben van onze voetschimmel. Heel flauw grappie, maar het blijft wel dat voetschimmel heel erg belangrijk is. Nee, schimmel, moet ik zeggen. Schimmelnetwerken. Want planten communiceren met elkaar via ondergrondse schimmelnetwerken. Ik wist niet eens dat ze konden communiceren. Dus laat staan...
1: De natuur is soms vreemd in elkaar waar wij geen weet van hebben.
0: Ja, nou het zogezeten Wood Wide Web, mooi gevonden, hè? Wood Wide Web, verbindt wortels van bomen en planten via schimmels aan elkaar. En ze wisselen goed voedingsstoffen en waarschuwingen uit. Ja, planten hebben dus zeg maar een sociaal netwerk, maar dan in donker.
1: Ja?
0: Ja. Nou, je doet er niet veel mee. Je bent niet onder de indruk. Ik vond het een mooi verhaal. Het is jammer, maar daar gaan we gewoon verder met het volgende plaatje. En ik heb er nou al zin in. Is dat een verzoekje? Ja, dat is een verzoekje. Caroline Jillissen, Selfie.

Ja, dames en heren, even gewoon, ga even lekker wat voor jezelf doen. Bart, doe ook wat. Rot allemaal even op. Dit plaatje is alleen voor mij. Ogen dicht, ik ga ervan genieten. Here it comes again. Ah, lekker. The Fortunes.

0: zo, we gaan extreem hard door het eerste uur heen, hè, eigenlijk, moet ik zeggen.
1: Tuut, tuut.
0: Ja, daar gaat hij dan. Jij moet echt.
1: Ja, we moeten even oppassen, hoor.
0: Ja, ik zit ineens te denken, ja, jij moet weten, waar moeten we oppassen?
1: Nou, je hoort toch de pepu, pepu.
0: Ah.
1: Of gaat hij net ons voorbij?
0: Ja, ik wil
1: of rij je te hard? Of,
0: Nou, hij rijdt nog gewoon keihard voorbij daar. Zo. Ik rijd nooit te hard. Ik rijd nooit harder dan 10 kilometer te hard. Nooit. Nooit.
1: Dat valt binnen de marge, dus?
0: Dat hoop ik. Ik heb nog nooit een bekering gehad, dus ik hoop dat het binnen de marge valt, wat dat betreft. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, gaan we even lekker wat. Ik heb trek in een glaasje water. Het is warm, ik heb trek in een glaasje water. Ja. Ja.
1: Prima.
0: Weet je trouwens dat in een water zowel kan koken als bevriezen tegelijkertijd?
1: Tegelijkertijd?
0: Ja, in een vacuüm kunnen watermoleculen zo snel verdampen en afkoelen dat ze gelijktijdig koken en bevriezen. Dat heet het triple point, heet dat. Klinkt als een natuurkundig trucje, maar ja, het gebeurt gewoon.
1: Ja.
0: Maar niet in mijn glas, ik neem gewoon koud.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakte tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femmes is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Zo hartelijk welkom. We zijn er weer bij 2 uur. Het is, we hebben er ongelooflijk veel zin in. We zijn lekker begonnen met Richard Berry. En wat gaan we doen? Zullen we de Culture Beat draaien? Dat hebben we een tijd niet gedaan.
1: Ja, joh. Ja? Ik heb het wel klaarstaan. Dus, want jij levert altijd op tijd de lijst aan. Dus,
0: hoe is het mogelijk, hè? Nou, laten we er dan maar in pleuren.

0: hebben vakantie, hè? Waar gingen we ook weer naartoe, de provincie?
1: Limburg.
0: Ja. Ja, en het was helemaal niet moeilijk zoeken, hè, naar Limburg eigenlijk. Wat hadden we?
1: Nee, als je maar op de kaart kijkt, weet je precies waar het is.
0: Ook dat. En de artiesten uit die tijd, hè, dat is helemaal niet meer. Waar praten we over? De Janssen Bagger Band natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: We hebben Rowan Herzen natuurlijk.
1: Ja.
0: En
1: Andrea Riel.
0: Tom. Ja, jij vindt het niks.
1: De viool.
0: Weet niks, André Rieu?
1: Ja, ik vind het prachtig.
0: Oh, ik wou net zeggen.
1: Dit was toevallig een persiflatie van Tineke Schouten.
0: Oh, oké. Okay. Die had ik eventjes gemist, zeg. Hey. Rowan Herzen, dat is de folkrockband uit Amerika. Dat is Noord-Limburg, hè. Die bekend staat eigenlijk wel voor een Limburgse hit. Nou, Janssen Bagger Band doet natuurlijk niet minder, hè. Die had een enorme hit ooit met Solliciteren. En de beroemdste muzikant uit Limburg. Muzikant uit Limburg is natuurlijk ongetwijfeld André Rieu. De Maastrichters tegen de Harren, weet ik veel, verspeelde in de zomer van 1994 al dat hij dat hele land aan het walsen krijgen. En dat kreeg hij ook.

0: bent aan het mimen?
1: De Maastrichter Star.
0: Zo, na drie nummers krijgen we de Maastrichter Star hier. Zo is de ons allemachtig. Het is radio, hè, Bart. Mensen zagen het niet. Ik moet even zeggen dat Bart me heel raar zat aan te kijken. Hand boven het oog. Ik kreeg eerst dat hij kluk speelde. Maar het was de Maastrichter Star.
1: Ja, een boterhammetje met hagelslag en pindakaas.
0: Is dat de Maastrichter Star?
1: Nee, dat wist ik maar kluk.
0: We gaan verder met het volgende verzoekje. Dat is van Bert Amendoorn. The boy is mine, Brandy en Monica.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine,
3: the boy is mine, the boy is mine.

0: Ja, en dan twee plaatjes zonder praatjes. Terwijl ik ik zit eens te denken. Ik had daar best een clip bij willen zien, hoor. Let's Get Loud, Jennifer Lopez. Toen de tijd in de... weet je het ook met American Football? De grote wedstrijd. Je weet wat ik bedoel.
1: Ja, ik weet wat je bedoelt. Maar
0: miljoenen kijkers. En zij stond daar in een heel kort rokje. Met nog wat andere mensen waarschijnlijk om zich heen, die ik nooit gezien heb, stond ze daar te zingen. Let's Get Loud. En daarna gewoon echt een heel mooi nummer. Ga er maar voor zitten. Brown Eyed Girls van Van Morrison.

0: Nou Bart, voor iemand die niet van de Beatles houdt, word je wel verwend, hè?
1: Ja, we gaan nog eens. En dit is dan voor eentje die dan zo'n heel lang eind heeft. Maar als ik een beetje de tijd inschat, of ik maak hem iets korter, dat hangt er vanaf van hoeveel denk ik.
0: Ja, je bent echt een muzikale moordenaar, ben je echt waar. Je bent een muzikale serial killer, ben je. Maar goed, we gaan hem draaien. Dit keer niet van mij, maar op verzoek van Dave de Vries, The Beatles. Hey Jude.
2: Hey.

0: Bart heeft een prachtige LP gedigitaliseerd. Dat is U vraagt en wij draaien. Dat was een heel oud verzoekprogramma, hè Bart?
1: Klopt.
0: Daar zaten de mensen echt voor klaar, de arbeidsvitamine.
1: Ja, en Tom Jones, dat was een van de meest gevraagde nummers.
0: Ja, en welk nummer was dat?
1: Green, Green Grass of Home.
0: Nou, zo omdraaien?
1: Yep.
0: Yes.

0: De M'Boy Naast Serenade was een succesvolle en populaire groep die in de jaren 50 veel succes had in Nederland. Tot de leden behoorden Ming Lulima, Rudy Wairata en Joyce Aubry. Kijk, dat is uitspreken. Ze scoorden in 1956 een top 10 in Nederland met van ik wil klappermelk met suiker. Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zo omdraaien?
1: Ja, zeker.

0: Bart, ik had vandaag een beetje last van de A, de E, de O. Alle klinkers gooien ik door elkaar, hoorde je het?
1: Ja.
0: Gek is dat, hè?
1: Ja.
0: Is dat een afwijking? Is dat een bekende afwijking?
1: Ik ga geen oordeel vellen.
0: Nee, maar nooit ervan gehoord? Mensen die klinkers door elkaar gooien, dat je denkt zo, dat is echt...
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, alleen als je hem op Wordpoort hebt, dan word je zo af en toe lastig.
0: Wat was je wat?
1: Op Wordpoort.
0: Wat wordt? Dan gooi je nou twee...
1: Wordfeut.
0: Oh, Wordfeut. Ik dacht, je ook hier twee letters op elkaar gooien. Je zegt een Wordfeut.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotie, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daarom morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hier is dus duidelijk iets verkeerd gegaan. Goedenavond. Ik kan ook niet de plaatsen die we voor ogen hadden van de Venga Boys naar voren halen. Ik zal eens kijken of het me lukt, want ik ga eerst de lijst voorlezen. En dan hou je die van de Venga Boys nog even te goed. Gisterjarig was Hugh McDowell van ELO, de solist, 73 jaar. Stanley Jordan, een gitarist van onder andere Benny Carter en Dizzy Gillespie, 67 jaar. En Jim Carr, de gitarist van The Cars, 62 jaar. Dan Roy Den Burger, de zanger van de Venga Boys. Die is gisteren 51 jaar geworden. En Marius Nedelcu, de zanger van Accent, 50 jaar. Will Champion, de drummer van Coldplay, 48 jaar. Vandaag jarige Robert Cray, de gitarist, zanger en songwriter van de Robert Cray Band, 78 jaar. Chuck D, de rapper uit de USA, 66 jaar. En Joe Elliott, de zanger van Def Leppard, 66 jaar. Adam Durrett, de zanger van The Counting Crows, 62 jaar. En Sam Veld, de DJ uit Nederland, 33 jaar. Dan morgenjarig, eentje die we ook bij de Back in Time behandelen, zangeres. En dan Johnny Graham, de zanger, multi-instrumentalist, van 1973 tot 83, van Earth, Wind & Fire, 75 jaar. En als laatste morgenjarig, James Hetfield, de zanger van Metallica, 63 jaar. We zouden normaal gesproken in de opening Going to Ibiza draaien, maar ik zit met verbazing te kijken naar de opener, want die is niet helemaal compleet zoals ik hem dacht gemaakt te hebben. Ja, het is de allereerste keer dat dit gebeurd is, maar we gaan verder met de muziek en dat doen we altijd met een heel nieuw nummer. En dat is de nieuwe single van Marco Schuitmaker, gisteren uitgekomen, en die is getiteld Lou Zoo.
1: Het is zomer!

0: En dat was de nieuwe Marco Schuitmaker, Luzu, gisteren officieel uitgekomen. En ik heb het je beloofd, de single van The Venga Boys, Going to Ibiza, zouden we gaan draaien. Omdat zanger Redenburger gisteren 51 jaar is geworden.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're...

0: En dat was zoals beloofd Ibiza, We're Going to Ibiza van onze grote vriendengroep. De Vengaboys, we draaien ze niet zoveel meer, ze treden nog wel op. Dat is wel het geval. En we gaan eens kijken of mevrouw Post hier een keer in de studio, samen met Winston misschien, in de studio kunnen krijgen. En eens even een babbeltje maken over hoe het nu vergaat. Als je je agenda bij de hand hebt, heb ik een tip. 5 september is de 1000ste uitzending van Back in Time. Nee, de 1000ste uitzending van Rocket the Dog.
1: Moeders, houd uw dochters binnen. Dit is Rocket the Dog met Willem de Wild.
0: En dit is de laatste van Rolf Sanchez.

0: 2.
1: Check ons ook online.
0: Dit is 2.nl.
1: En download onze nieuwsapp gratis in de Apple Store en op Google Play.
2: Dit is 2.
3: Trots op jou.

Zo'n 2 jaar geleden heb ik bij de eerste editie van de Piano Man in Rotterdam van Jeroen van der Boom, was hij ook een van de artiesten die optrad. En die meid, die hebben een gouden stem, echt waar. Een strot van heb ik jou daar. En dit is een nieuwe single van haar, die is van de week uitgekomen. Met een hele zware lading. Maar ja, je kent mij inmiddels een klein beetje. Ik moet ze gewoon draaien, die nieuwe nummers. Dat geldt ook van het volgende nummer. En daar word je weer vrolijk van, vind ik tenminste. Ik blijf het een steengoed nummer vinden. Marcio Bossa en Golden Dreams.

0: Ah, je kan zeggen wat je wil, maar ik vind het een waanzinnig goed nummer. Ik blijf hem gewoon lekker nog even draaien. Golden Dream van Marcio Bossa, afkomstig uit Italië. En daar heb ik regelmatig contact mee via Messenger. En als er nieuws is, dan laat hij mij dat altijd gelijk weten.
1: Hallo, hier is Wally Pruil, oftewel Johnny Valentino.

0: ik die van jou.
1: Hartbreker, vorige week uitgekomen. De nieuwe van Emma Heesters. Lekker nummertje. Trouwens, over lekker nummertje gesproken. Wat dacht je van deze? Mijn

0: Rock at the Dock met Willem de Wild.
1: Dat was even iets te snel en daarom gaan we gewoon lekker even alle de boel terughalen. Want deze had eigenlijk moeten draaien.

0: Het is tijd, of misschien is het tijd, van onze grote vriend Yves Berendsen. Zijn nieuwe single, alweer een week of twee, drie oud. Davina Michel heeft in diezelfde periode ook een nieuwe single uitgebracht. Would I Be Friends With Me?
1: Hallo, ik ben George Bacon. En ook ik luister naar Rock at the Dock van Willem de...

0: on tonight.
1: En dat was Misha. En Misha die heeft, als ik het goed heb, 2 jaar geleden opgetreden op het Zomerterras in Vlaardingen. En dit is zijn nieuwe single van afgelopen week uitgekomen. Donderdag, geloof ik. Lose My Life. We gaan verder met Tour de France. Hoe kan het ook anders? De Tour de Femme is momenteel bezig. En dan moet je Frans luisteren. Ook bellen.
2: Je m'appelle Frans. Hey, Frans.

0: magnifiek.
1: Magnifiek. Ik heb nog een leuke mededeling. Dan moet ik heel even de pagina weer terugklikken. Want van 14 tot en met 30 augustus is weer het jaarlijkse zomerterras in Vlaardingen in het Hof. En daar gaat doen een heleboel bekenden in mee. Jack in the Box uit Vlaardingen, Groepo Sportivo, Cresip. Enfin, noem maar op. Ik ga daar volgende week op terugkomen. En dan gaan we eens kijken, misschien dat we Frank de Meij hier in de studio kunnen krijgen. Maar dat is allemaal voor volgende week. Dit is de nieuwe Lois Lane. Takes a Million.

hele andere stijl dan we gewend zijn van Lois Lane. Maar het was een heerlijk nummer. Takes a Million. Proxy mogen we ook niet vergeten. Je hebt ook nog een nieuwe single. Superstar.

0: Ik ben Peter Dons en ik luister iedere zaterdagavond naar Rock at the Dock van Willem de Wild.
1: Dit is 2.
2: Het nieuws.

0: doet.
1: De nieuwste, de laatste nieuwe van Bente 321. Een hele mooie single. Een week of drie geleden kwam deze uit. Een remake van You'll Never Walk Alone. Dit keer door Litouwers en William Jans. Oftewel de Nederlandse Julio.

0: waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een recordaantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
1: Willem de Wild.

In 1960 de Shirelles. Will You Love Me Tomorrow? En dat allemaal omdat Doris Colray morgen 84 jaar wordt. Wat hebben we komend uurtje voor je in petto? Gewoon weer lekkere oude hits. Disco, gewoon van alles om elkaar. Platen die af en toe of één keer gedraaid werden in discotheken Pakhuis. Bij mijn vroegere collega's en ikzelf. Ik heb er zelf een aantal jaren gedraaid, een groot aantal jaren. Dus er zijn de nodige hits voorbij gekomen. En ik vond het weer eens leuk om deze zomerse dag met jullie te delen. We gaan beginnen. En deze kennen jullie ongetwijfeld wel.

1964. 62 jaar geleden. Moet er niet aan denken. In this case, het was Betty Everett. En van de ene Betty gaan we naar de andere. Want die is Betty Wright. En haar bekende nummer. Nee, geen Tonight. Die duurt 9 minuten. Maar wel Clean Up the Woman. Uit 1971.

0: Kijk, zo maak je ook lange uitvoeringen. Je doet de gezongen versie plakken aan de instrumentale versie. En dan krijg je zo een uitvoering van 5,5 minuut. Ik zal er maar achter komen. Even iets...
1: Sidekick Kees van der Meer.
0: Die zit met een kamer vol met visite. En zodra de visite vertrokken is, dan voelt hij zich toch toe aan het programma. En ja, je bent Walter of je bent Walter. Maar die houdt een lekkere vakantie momenteel. En dat heeft hij hard verdiend. Hij zit lekker op de Schelling. Walter,

Wat heb ik die plaat helemaal grijs gedraaid. Hamilton Bohannon en Let's Start the Dance uit 1978. Deze kennen jullie niet, overigens die wordt niet veel gedraaid. 10 jaar eerder kwam die uit. Als Hamilton Bohannon. L. Wilson, hier is The Snake uit 1968.

0: Ondanks dat hij eerder uit is gekomen dan dat de discotheek is opengegaan, werd deze toch nog redelijk veel gedraaid in discotheek Het Pakhuis. En ik ben even een mededeling, want dat komt zie ik ineens voorbij schieten hier. Dat, hoe heet dat? Madonna zou misschien naar de Pride komen, maar dat is niet gelukt. Ze is wel, er is wel vaak geschakeld naar waar ze optrad. En werd op een scherm bij de Pride werd dat getoond. Goed, we gaan verder met de lijst. En wat dacht je van deze? Als er nou één helemaal grijs is gedraaid, dan is deze het wel.
1: Dit is 2. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2.

0: Het al onbekende van Karen Young, Hot Shot, was ook haar enige grote hit hier in Nederland. En datzelfde geldt ook voor het volgende nummer, want die hebben we heel lang niet gehoord.
1: Het is zomer!
0: In 1977, Supermax en Love Machine.

Dat was een tijd dat we die plaat hebben gedraaid. Love Machine uit 1977 van Supermax. En deze werd ook helemaal grijs gedraaid in discotheek Het Pakhuis. Uit 1972.

Goodbye, Huddy Pants, I Can Help Myself, de originele van Donny Albert. Uit datzelfde jaar, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling.

Tom Hightower en The World Today is a Mess. En dan kun je nagaan, dat nummer is uit 1972. En die tekst die gaat nog steeds op. Helaas. En deze plaat bedoel ik daarnet. Jackie Wilson.

I Got the Sweetest Feeling uit 1969 van onze grote vriend, 68 is het, Jackie Wilson. We hebben nog wat tijd over en dan kunnen we nog wat plaatjes draaien. Wat dacht je van deze bijvoorbeeld?

Gert Beck Band met de dubbel dutch. We hebben nog een tijd over, dus we kunnen nog wat andere leuke platen draaien. Want wat dacht je van deze? Ook een hele bekende en veel gedraaid in het discotheek Pakhuis. We hebben het over Amy Stewart en Knock on Wood.

Knock on Wood van Amy Stewart van oorsprong uit 1966 door Eddie Floyd. Maar in 1979 uitgebracht door Amy Stewart in deze uitvoering. En wij gaan met de laatste plaat verder. En dat is deze plaat. Hier gaan we het uurtje mee uit. En ik zeg tot straks na de klok van 10 uur met deel 2 van Back in Time. Hier is Instant Funk en I Got My Mind Made Up.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.

0: En daar waren de Whispers uit 1980 met Continental Shuffle. En dat alles draaiden we omdat LaVille Degree gisteren 78 jaar is geworden. Welkom bij het tweede uur nogmaals en we hebben weer het nodige voor je klaarstaan. Heerlijke oude, nieuwe muziek. En natuurlijk de nieuwe single van Fruits of Labor voor de dance floor. En ja, ik vind dat zo'n waanzinnig nummer. Dat gaan we nog wel even draaien. Vrees ik. Hij heeft zich nog niet gemeld.
1: Sidekick Kees van der Meer.
0: En de andere sidekick wel, Walter Rozenbaan. Heerlijk onderuit met de laptop aan. Pilsje erbij. Op de Schelling. Man, je maakt me jaloers. En ik maar zwoegen hier in die studio. Nee hoor, ieder is een ding. Ik heb het hier ook prima naar mijn zin. Alleen de warmte, die mag voor mij wel iets minder. En zeker weer morgen. Want dan schijnt het weer 33, 35 graden te worden hier. Goed, genoeg gepraat. We gaan lekker met de lijst beginnen. Want die presentator heeft een beetje hoge nood. Dus we gaan beginnen met Djafunk featuring Dana Williams en Mike Nassa met het nummertje Weekends. En ik heb even een pijplijntje aan elkaar geplakt, helaas. Sorry.

0: Fruits of Labor en For the Dance Floor. Ik weet niet wat er met dat nummertje aan de hand is, maar als ik dat nummer draai, dan word ik vrolijk.
1: Je luistert naar 2.
2: Check ons ook online.
1: Dit is 2.nl.
2: En download onze nieuwsapp gratis in de Apple Store en op Google Play.

0: 2020 was dit, wat zeg ik, 26. I Own The Floor van Funk People. Hier is Mirko en meer.
1: Mijn naam is Lou Prins. En ook ik luister naar het muziekprogramma Back In Time van Willem de Wild. Hey, hey.

0: 1985, Divine. En Native Love. Ik heb de beste man zelf een keer mogen ontmoeten. In discotheek Pakhuis, waar hij live optrad. Als hij gewoon aankwam, was het gewoon een doodnormale man. Netjes in pak. En een waanzinnig goed gesprek gehad met hem. Maar zodra hij eenmaal op het podium staat, dan slaat hij als een blad van een boom om. En dan is het een rasartiest. Over rasartiesten gesproken, Lenny Fontana is daar ook zo een.
1: Het is zo.

Lenny Fontana en dan ben ik de titel kwijt van Stomp All Night. Heerlijk nummer. En 2026, hij is ongeveer een paar maandjes geleden uitgebracht. Trouwens, dit is ook zo'n heerlijk oud nummer. Tenminste, oud. Ja, nee, het is geen oud nummer. Hij komt wel uit 1981. Is de volgende. En een plaat die we vaak hebben gedraaid. Maar ik blijf hem draaien. Gewoon een lekker nummer. Hier is Sky en Let's Celebrate. Alleen die bas al.

0: Heerlijk, die oude nummers. Let's Celebrate van Sky. En ze hebben nog veel meer op een kerfstocht staan. En ja, ook die gaan we natuurlijk allemaal draaien.
1: I say you ready to boogie?
2: Boogie.
1: Are you ready to rock and roll?
2: Rock and roll.
1: Are you ready to boogie? Get down, we're doing, baby.

De Bombers, oftewel in de categorie Floyd Phillips en Everybody Kept Dancing. Even wat te rustig. Even rustig, kalm. Voordat we dadelijk weer losdrukken. The Soul of Philly. Thin Air.

0: Wat een schitterend nummer is dit. The Philly of Soul. Oftewel de Soul of Philly. En de titel van de plaat is Thin Air. En weet je wat, ik ga hem volgende week gewoon nog een keer draaien. Ik vind het gewoon een waanzinnig goed nummer.
1: Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
2: Swingende hits uit de jaren 80.

zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op.

0: Fran McCoy, Soul Cha Cha uit 1977. En we hebben nog een 7 minuten 40 te gaan. Wat vliegt die tijd toch verschrikkelijk snel.
1: We gaan terug in de tijd.
0: Volgens de lijst is het de laatste plaat, maar ik heb nog ietsje over. We gaan in ieder geval een speciale uitvoering draaien van de Spinners en Waking My Way Back to You uit 1978.

0: Het is zomer.
1: En dat waren de Spinners met Working My Way Back to You uit 1978. Komt dat we het hele lijstje gedraaid hebben nu. En ik al een beetje aan het inpakken ben. Wordt morgen lekker weer en maandag helaas weer erg warm hier in het westen. Ik hoop op de schelling dat het uit te houden is daar. Walter, bedankt. En nog een fijn verblijf verder op de schelling. Je hebt me op een ideetje gebracht. We hebben nog een dikke minuut en ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week en geniet nog van het mooie weer. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Jazz met Sees.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Luister mee naar pianist Rob Agerbeek. Hij was onder andere enige jaren werkzaam bij de Dutch Swing College Band. Uit 2003, Boogie Woogie, Roland Pete.

Op een Timeless Jazz CD 2003. Dutch Swing Colors Band van Fats Waller en Andy Razaf is dit een bijzonder Stealing Apples.

1991, Harry Connick Jr. en zijn orkest van het album Blue Light, Red Light, Blessings and a Curse.

Horace Silver, Amerikaans jazzpianist, componist, bandleider. 2 september 1928, 18 juni 2014. Portugees, Iers, Afrikaans. Afkomst, Kapverdisch. Hij begon als saxofonist, maar het werd toch piano. Begin jaren 50 samenwerking met onder andere drummer Art Blakey. Horace Silver begon in 1956 met zijn eigen hardbop quintet. Zijn composities zijn nog steeds populair. Geleidelijk kwam er ook funky en soul in zijn werk. Bekend werk, Song for My Father, Cape Verdean Blues, Senior Blues enzovoorts. Horace Silver, 1994, Pencil Packing Papa.

Erik Ineke, jazzdrummer, geboren in 1947, Haarlem. Met saxofonist Ferdinand Povel in 1969 zijn eerste grammofoonplaat. Hij heeft gewerkt met Rob Agerbeek Quartet, met Rijn de Graaf, Dick Fennick, Piet Noordijk, Dexter Gordon, Al Cohn, Shirley Horn en vele anderen. Erik Ineke geeft les aan het Conservatorium Den Haag. Nu van de 2009 CD Erik Ineke Jazz Express. Met Rick Mol trompet, flugelhoorn, Sjoerd Dijkhuizen tenorsax, Rob van Bavel piano, Marius Beets bas en natuurlijk Erik Ineke drums. Expressions in Time, daarvan dit Boppa.

Jazzy Mix, Omroep Vlaardingen, jazz van toen en nu. Kees van Lier, altsax. Dirk-Jan Wennick, baritonsax. Hein van der Gijn, bas. John Engels, drums. Piano, Bert van der Brink. Dick de Graaf, tenorsax. Edo Nink, blok, trompet. Amstel-octet. Gastsolist, Chad Baker, trompet. Evert Hekkema, baritonhoorn. 1985. Amstel-octet en Chad Baker. Shifting Down.

Hollywood, 12 februari 1956. Stan Kenton en zijn orkest. Jazz Profile, de Peanut Vendor.

bijna aan het eind van dit uurtje Jazzy Mix. Uit 2008, het orkest van Arturo Ofaril. Luister naar Dime.

We zijn er doorheen, bijna middernacht. Bart Zandstra bedank ik voor de techniek. Maandag meer jazz met Jaap. Cees de Rode groet u. Goedenacht.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.